0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond, die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is...

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland zelf al kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

it's like when

to share electricity.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens Bond

0: bondscoach Ronald Koeman herstelt van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Je lokale omroep doet ook mee aan het vieren van het voetbalfeest in Amerika. Wereldkampioenschap. Vanavond Nederland-Japan in Dallas. En daar hoort deze Academy Festival Overture bij. En die is van de hand van Johannes Brahms. En daarin hoor je de leeuw op voetbalschoenen en heel vaag het Wilmers. Het is een uitvoering door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. Ook goedemorgen trouwens.

En dat was Johannes Brahms. Maar deze is van Willy Schotemeijer. Koning voetbal door de Koninklijke Harmonie Bocholt. Klinkt heerlijk ouderwets. Maar wekt echt dat voetbalgevoel op. Ik moet dan altijd denken aan Holland-België. Maar ja, dat is oude lullenpraat.

Ja, dat was 1930 dat dit werd gemaakt. Het volgende stuk is van Jack Stracey. En die draai ik omdat ik in een party mood ben. Ik ben in de stemming om een feestje te vieren. U hoort de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp.

Maar ja, het is ochtend nu, want vanavond zijn die wedstrijden pas. Maar om de ochtend te eren draai ik Le Matin uit de zesde symfonie van Joseph Haydn. U hoort het Oostenrijks-Hongaars orkest onder leiding van Adam Fischer.

En voetbal is emotie. Dus soms huilen. Vandaar het volgende lied. I think it's going to rain today. Van niemand minder dan Randy Newman. U hoort een uitvoering door hem gezongen bij het BBC Concert Orchestra onder leiding van Robert Ziegler.

way. Human kindness is overflowing. And I think

0: Dit is Rondo met Joep van Buren.
1: Ja, en om huilen te voorkomen, aan het werk dus. Erik Coates in Calling All Workers. Door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Korp.

Ja, en daar krijg je energie van. Maar ja, die jongens zijn wel ver van huis natuurlijk. Vandaar het volgende stuk van Paul Simon. The American Tune door de Parkside Harmony. En de tekst gaat eigenlijk over twijfel terwijl je zo ver van huis bent. So far away from home. Met als slottekst, je kan niet altijd gezegend zijn. Morgen is er weer een gewone werkdag. Paul Simon met American Tune.

En dit was Kale Fox met, u hoorde het, het begin van de Rhapsody in Blue van George Gershwin. We zijn tenslotte met ons oog gericht op Amerika. En het volgende is ook heel Amerikaans. Amy Beach, vrouwelijke componiste die een vogel laat zingen. En wel een hermit thrush, zoals ze dat noemen. Een soort spreeuw. Luistert u maar naar het leuke geluid van deze piano.

En dat was een ochtendspreeuw, een zingende ochtendspreeuw, zouden we het noemen. Uitgevoerd door Fingin Collins op piano.

We blijven even in Amerika met John Williams, maar gemengd met een Japanse kleur. Ten slotte is het voetballen is internationaal. De hele wereld doet mee. Een stuk had als titel Becoming a Geisha. Ik ga het uur besluiten in afwachting van de berichten van 9 uur... met het binnentreden van de gladiatoren. Ja, ja, dat gaat vanavond ook gebeuren. Een stuk van ene Julius Fuchik. Ja, u kent het van het circus. Ja, dat is het vanavond eigenlijk ook een beetje.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije. Dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Welkom bij het tweede uur van Rondo. Na muziek over voetbal in het eerste uur gaan we nu even heerlijk de ruimte in. Met Inuyasha. Zij zingt een lied en de betekenis daarvan is: hoewel de wereld wreed is, komt er morgen weer licht. Inuyasha's Lullaby.

En zo zijn we aangekomen in Japan. Onze tegenstander van vanavond. Inuyasha is een Japanse tekenfilmserie door Rumiko Takahashi. Ik laat u dus een beetje kennis maken met de tegenstander van vanavond, Japan. We draaien zelden Japanse muziek, maar in de tweede uur ga ik dat toch doen. Een belangrijke componist uit Japan is Toro Takemitsu. U hoort van hem een gitaarstuk dat hij gemaakt heeft samen met ene Charles C. Converse. En het heet What a Friend. En het wordt uitgevoerd door Andrea Dissi op gitaar.

Ryuichi Sakamoto is een belangrijke filmcomponist uit Japan. Hij is helaas onlangs overleden. Van hem gaat u horen Andate. Een stuk wat hij gemaakt heeft toen hij ziek werd. Hij laat eerst de binnenkant van zichzelf zien en dan de buitenwereld zoals hij die ervoer.

En dit was Ryuichi Sakamoto. Volgende componist die ik u wel wil presenteren is Somei Sato. Het stuk heet Bifu. U hoort Hilary Hahn op viool en Corey Smith op piano.

Somei Sato dus. Een heel beroemd stuk is Cherry Blossom van de groep Kairos. Een heerlijk lentegeluid.

Nou, dit was wel echt de Japanse sfeer. Volgende stuk is van Yashisha Hirano. Requiem Ariana. Een stuk uit een Japanse internetfilm.

Een belangrijke filmcomponist uit deze tijd, uit Japan, is Joe Hisaishi. En hij is onlangs nog opgetreden in Nederland, begreep ik. U hoorde een stuk uit de film Nausicaä of the Valley of the Wind uit 1984. Het werd uitgevoerd door de Bach Choir en de Tiffin Choirs of the Royal en de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist Joe Hisaishi. Heel toepasselijk voor vandaag is een stuk van Toru Takemitsu. Ik begon daarmee dit uur, de componist uit Japan. En het stuk heet Music of Training and Rest. En de uitvoerenden Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Marin Elsop.

En dit was muziek voor training en rust van Toru Takemitsu. U hoorde duidelijk westerse invloeden in deze muziek. Nog meer westerse invloeden, wat zeg ik, kopieën werden gemaakt door de toetsenist Isao Tomita. Ik laat u straks één elektronische stuk horen uit de Peer Gynt-suite van Edward Grieg. Solveig's Song.

Behalve het imiteren van westerse muziek maakt Isao Tomita ook symfonische muziek. U hoort uit de CD Tale of Genji een symfonische fantasie door het Kansai Philharmonisch Orkest onder leiding van Sagio Fuyoka.

Ik ga deze aflevering met Japanse muziek beëindigen met Toro Takemitsu. Een wals door het Bornemort Symfonieorkest onder leiding van Maren Elsop. Ik wens u veel plezier vanavond als u gaat kijken naar de wedstrijd Nederland-Japan. Ik eindig deze uitzending met u een hele mooie zondag te wensen. Hierna de kerkdienst en volgende week Nico Romein. En dan nu de wals van Toro Takemitsu.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners.

0: De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
3: Kerk Centraal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Walfen en Studio Kagen-Brasem voor vandaag zondag 14 juni. En wat kunt u tot 12 uur verwachten? Zo dadelijk eerst een uitzending van een kerkdienst. En de afloop van deze dienst wordt de resterende tijd tot 12 uur gevuld met muziek, enkele berichtjes en enkele artikeltjes die de revue zullen passeren. En vandaag wordt dit programma trouwens gepresenteerd door degene die u nu hoort. En mijn naam is Harry Mulder en het technisch gedeelte wordt gedaan door Hans van den Akker. En wilt u reageren op dit programma? Dat kunt u doen door mailtje te sturen naar kerkdienstapenstaartje@studiowalfen.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Walfen of naar de website van studiokagenbrasem.nl. Tot zover deze informatie. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een dienst vanuit de STEK. Is de Protestantse kerk in Boskoop. En de voorganger in deze dienst is de heer Van Dam. Ik wens alle luisteraars voor zometeen een goede en gezegende dienst toe.
1: Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Corine van der Schoor en ik heet iedereen hier in de kerk en iedereen die via kerkomroep en internet met ons meeluistert van harte welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor de gast in ons midden. Fijn dat u er bent. Ook na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. De voorganger is de heer Van Dam uit Houten. De organist is Ria Bruin en de lector is Jannie Burggraaf. De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Marijke Mulder. Zij woont aan de Voorhofse Weg en naar mevrouw Hanneke Westerik. Zij woont aan het J.H. van Straten van Nesplantsoen. Wij hopen dat er iemand in de kerk is die de bloemen bij Hanneke Westerik wil brengen. U kunt dit doorgeven aan Annemiek, de diaken. Voor bij de bloemen, of nee, achter, in de zaal, ligt een kaart waarop u uw naam kunt zetten. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste collecte is voor het psychopastoraat. De tweede collecte is voor de kerk. Wij bevelen beide collectes van harte bij u aan. Zoals vorige week is afgekondigd, kan door onvoorziene omstandigheden de viering van het heilig avondmaal vandaag niet plaatsvinden. Het is verplaatst naar volgende week zondag. Vanavond om 6:30 is er een lofprijzingsdienst in de dorpskerk voor.

Voorganger is Timo Haagwijk. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. En heeft u na afloop van deze dienst nog vragen, dan staan bij de uitgang staan Rowan en ik, die u graag te woord staan. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 146, vers 1 en 3. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst.

Ook deze morgen belijden we dat we onze hulp verwachten in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Onze hulp zoeken we bij hem die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. En als wij zo aanwezig zijn, wil de Heer onder ons aanwezig zijn met genade en vrede. En daar mag ik u mee groeten. Genade en vrede, zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen onze lofzang met het zingen van het couplet 4 en 5 van lied 146. 146, 4 en 5.

willen ons verootmoedigen voor de Heer. En aansluitend zingen we van lied 834 het eerste couplet. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Na verootmoediging 834 het eerste couplet. Zullen we met elkaar bidden en ons verootmoedigen voor de Heer. Vader in de hemel, ook deze morgen wekte u ons en stonden wij op om hier in uw huis samen te komen. We verlangen ernaar om u in dit uur te ontmoeten, om u tastbaar te mogen beleven in deze dienst. Maar Heer, wij kennen ook onze tekortkomingen. En we weten dat we zo vaak tekortschieten en dat we falen in het leven naar uw wetten. Daarom komen we tot u en roepen we uit tot u. En we bidden, neem ons in genade aan en spreek het verlossende woord. En wijs ons opnieuw de weg door Jezus Christus onze Heer. Amen.

En als genadeverkondiging wil ik lezen een paar woorden van David die zegt en schrijft in Psalm 103. En aansluitend zingen we het tweede couplet van 834. En David schrijft: liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten en niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde en hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zover de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.

En de gewoonte is om na verootmoediging en genadeverkondiging ook de wet te lezen, de geboden die de Heer ons heeft gegeven. Ik lees ze, ja, maar in een hertaling van dominee W.R. van der Zee. En voor het geval u straks na de dienst zegt van kan ik ze ergens teruglezen? Ja, want ze kunnen ook gezongen worden, alleen dat doen we vanochtend maar even niet. Maar ze staan als lied 300.

Vrijheid die God ons heeft beloofd. Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd. Weg met die stomme beelden. Die maken God te klein. Hij zal ons zelf vertellen wie hij voor ons wil zijn. En hij heeft ook gegeven dat je hem noemen mag. Maak jezelf dan niet groter met Gods naam als je vlag. En neem voluit de vrijheid, een dag van feestelijkheid, om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd. En hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan. Want God, de God van gisteren, is met ons doorgegaan. En geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld. Want alle mensen heeft hij zijn leven meegedeeld. En blijf met elkaar verbonden, als mens, als man of vrouw. Zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw. En wil zo ruimhartig delen dat niemand stelen moet. God liet ons samenwonen in het land van overvloed. En breek niet met de woorden een anders leven stuk. Want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk. Gun dan elkaar het goede. Zo is het ons gegund. Je leven is pas leven als je ook geven kunt.

Ik weet niet of er thuis via de livestream kinderen mee zitten te kijken. Hier zijn ze er niet. Hoewel, we zijn kinderen van één vader. En er worden ook opgeroepen om te worden als kinderen natuurlijk, in ons geloof ook. Voor alle kinderen, groot of klein, niet hier, maar misschien wel thuis, steek ik in ieder geval uit verbondenheid toch de kaars aan, zoals die hier als kaars voor de kinderen, voor kindernevendienst. Maar hier dus niet, hoe die hier staat. En als we dat gedaan hebben, willen we bidden om de opening van Gods woord. Bidden we om de Heilige Geest, dat die hier onder ons en ook bij u thuis aanwezig mag zijn. Zullen we bidden? Ja, dank u Heer dat wij ons kinderen van één vader mogen weten. Die hier deze morgen samen zijn gekomen in dit uw huis. Op deze plek, in deze stek. En als we samenkomen, dan willen we, nadat we al gezongen hebben uit uw woord in de psalmen, willen we ook nu de Bijbel openen om daarin woorden van leven te lezen. Woorden van leven, woorden van, zoals in de geboden klonk, van hen die ons zijn voorgegaan. Woorden van mensen die lang geleden met u leefden. En daarvan zijn de verhalen opgetekend. En we geloven dat ze voor ons vandaag de dag nog iets mogen zeggen. Dat ze naar ons toe mogen komen. Dat ze als het ware bij ons binnen mogen dringen. We willen op dit moment bidden, Heer, om uw Heilige Geest, dat die het mogelijk maakt dat er een vertaalslag kan plaatsvinden van dat verhaal van toen naar ons levensverhaal vandaag en de dagen die volgen. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. Dat die komt om onze ogen te openen, opdat we kunnen zien waar het om gaat. En dat die als het ware onze oren opent, omdat we misschien ook wel horen die stille, zachte stem die tot ons spreekt. En we bidden, Heilige Geest, dat u komt om ons hart open en ontvankelijk te maken. Opdat we een ontmoeting mogen hebben met u, van aangezicht tot aangezicht. Kom zo in de woorden die we lezen en overdenken. Wilt u ook komen in de liederen die we zingen? Of misschien wel in klanken van orgelspel? Of misschien wel in een moment van

van stilte. Maar kom met uw Heilige Geest hier in deze kerkruimte, maar ook in die kamer of misschien wel een ziekenhuiskamer of waar dan ook thuis, waar we met elkaar verbonden ook vieren dat we u willen ontmoeten. Kom met uw Heilige Geest, dat bidden wij. Wees welkom, Heilige Geest. Amen. Jannie Burggraaf gaat met ons lezen en zij zal ook verder aankondigen welke liederen we zingen, denk ik. En anders geeft de bier me dat ook heel goed aan. Maar

Lees de Psalm 37. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op, laat je woede varen. Erger je niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Nog even en verdwenen is de zondaar. Je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en vrede. We zingen nu lied 763. En waarschijnlijk staat wel op de biemen dat we dat om de beurt doen.

We lezen verder uit Matteüs 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Aansluitend aan uitleg en verkondiging moet u denk ik goed luisteren, want de organist laat dan een melodie horen van een lied dat we daarna gaan zingen. En dat krijgt u op de beamer ook. Het staat niet in ons liedboek, maar het komt uit de bundel Zingen van Zoeken en Zien. Een prachtige bundel met allerlei mooie liederen die heel erg goed aansluiten bij thema's soms. Het lied wat we dan zingen is, zoals het daar genoemd wordt, het gebed van Franciscus. Dus we gaan dan zingen het lied Maak mij een werktuig van uw vrede. De organist neemt ons, zoals altijd, heel goed mee in de liederen en met notenbalken erbij op het scherm. Dan ziet u in ieder geval waar u omhoog en naar beneden moet. Dus ik denk dat dat zeker wel zal lukken. Nou, jullie zingen toch niet slecht? Nou, daarom dus. Wat dat betreft, dat moet goed komen. Dat is aansluitend aan uitleg en verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik maakte een wandeling waarbij ik oortjes in had om te luisteren naar een podcast. En als ik tijdens die wandeling op de smartphone de podcast start, klinkt er muziek en door die muziek heen klinkt een stem die zegt: wat moet je doen als je merkt hoe gewond je bent? Wat doe je met die stem in je die schreeuwt om liefde of vriendschap, om een thuis, en dat heb je allemaal niet? En ondertussen kijken de mensen naar je op als een voorbeeld van wijsheid en geestkracht. Maar ben je dat wel? Moet je je verwondingen dan maar verbergen? Of kan je verwonding een toegang zijn tot waarheid? Tot zover die stem die klonk. De podcast waarnaar ik luisterde was er een uit de serie Moderne Profeten. Ik weet niet of iemand die podcast wel eens gehoord heeft. Ik zie niet meteen mensen opspringen, maar enkeling misschien wel? Nee. Prachtige serie. En ze worden gedeeltelijk ook wat herhaald op tv door de EO. Want het is een project van de IZB, de Inwendige Zendingsbond, samen met de Evangelische Omroep. En de stem die klonk in die podcast was de stem van dominee Kees van Ekeres, die we tegenwoordig weer kennen als de scriba van onze landelijke kerk. Die serie Moderne Profeten waarnaar ik luisterde was de tweede serie alweer. In coronatijd ontstond dat allemaal. De eerste serie was geweest en toen kwam er een tweede serie. Maar in die eerste serie, die eerder dus uitgezonden werd, daar cirkelden de thema's eigenlijk rondom de vraag hoe je in de huidige, toen, maar ook vandaag de dag, huidige gistende tijd, waarin er zoveel in beweging is, hoe je daar de stemmen die klinken, hoe je die eigenlijk toch kunt vertrouwen. En de moderne profeten, de personen die toen centraal stonden, waren mensen die we eigenlijk wel kennen. Dr. Martin Luther King, Desmond Tutu, Dietrich Bonhoeffer, maar ook, wat minder bekend misschien, Dorothy Day, maar ook Angela Merkel. Bij de stemmen van hen stond toen centraal de vraag waar ze dan toch eigenlijk het lef vandaan haalden om de waarheid te zeggen die ze zeiden. Want ze spraken krachtige en profetische taal. En je zou kunnen concluderen over die serie dat bij die mensen, dat bij een ieder van hen bleek dat er iets in hun levensgeschiedenis was dat maakte dat ze kwamen, dat er in hun levensgeschiedenis een geheim zat eigenlijk. Dat maakte dat ze kwamen tot dat profetische spreken in hun tijd. He, denk maar aan Martin Luther King of aan Angela Merkel, weer Schaffendas en dat soort dingen. Nou, ik luisterde dus naar een podcast uit de tweede serie Moderne Profeten. En daar gaat het ook over dat thema waarheid. Waarheid. Maar dan waarheid ingestoken vanuit een andere invalshoek. Waarheid in de zin van dat de zoektocht van de sprekende mens, van die moderne profetes, dat die wordt belicht. Het gaat over waarom ze zo gedreven waren in hun leven en over wat ze dan ontdekten.
De podcast die ik die morgen beluisterde ging over Henry Nouwe. Nouwe was een priester, een professor, een pastor en een zeer succesvol schrijver. Wereldwijd hebben miljoenen mensen zijn boeken gelezen. En ongetwijfeld heeft u misschien ook wel eens iets van hem gelezen, al dan niet in een Bijbelkring. U kent hem vermoedelijk wel, u ziet hem al op beeld. Misschien zag u hem wel eens in een van die vele herhalingen die vaak gedurende de zomertijd werden uitgezonden door Hour of Power. Toen nog vanuit de Crystal Cathedral in Amerika. En in die uitzendingen dan zie je die priester Henry Nouwe over het podium heen en weer lopen. Een lange, magere man die met veel nadruk, een beetje slissend en met duidelijke Nederlandse tongval de Amerikaanse luisteraars, de toehoorders, toespreekt. En als je het ziet, dan is het duidelijk dat hij Nouwe geliefd is bij zijn publiek. De kerkgangers hangen als het ware aan zijn lippen. En de boodschap die hij iedere keer maar weer uitspreekt is dat je als mens geliefd bent door God. Onlangs heb ik nog weer eens zo'n video bekeken. En dan zie je daar die man daar op dat podium heen en weer bewegen. In die immense, veel te grote Amerikaanse kerk. Maar als hij dan zijn preek begint, dan begint hij meteen met uit te spreken wat eigenlijk de kern van zijn boodschap is. Hij zegt: de kern van mijn geloof bestaat uit de overtuiging dat u en ik, dat wij allemaal de geliefde zonen en dochters van God zijn. En meteen daarna herhaalt hij het nog een keer. De kern van mijn geloof bestaat uit de overtuiging dat u en ik, dat wij allemaal de geliefde zonen en dochters van God zijn. Keer op keer in kerkdiensten,

maar ook bij lezingen deelt hij die boodschap als basis van zijn geloof met de luisteraars, met de mensen die meer dan betrokken luisteren. Het is de waarheid waar Henry Nouwen aan wil vasthouden. En hij roept zijn gehoor, maar misschien ook wel zichzelf, het als het ware toe. En hij voegt er dan aan toe dat we in ons leven misschien last kunnen hebben van dingen die we in het verleden fout hebben gedaan. Of dat we in ons dagelijks leven misschien te maken hebben met angst of angstigheid, of bezorgd zijn over de toekomst die voor ons ligt. Maar weet en onthoud, zegt hij, you are the beloved sons and daughters of God. Jullie zijn de geliefde zonen en dochters van God. En je mag deze waarheid claimen voor je bestaan, omdat het als het ware ook de basis is van je bestaan. Jullie zijn de geliefde zonen en dochters van God. Het is een waarheid waar nou het ten diepste van overtuigd is. En ik zei het al. Hij roept het ons toe, maar hij roept het door het zo te benadrukken ook zichzelf. Keer op keer weer toe, lijkt het. Waarheid, dat is het thema. En over waarheid, over diepe waarheid die we mogen toe-eigenen, gaat het naar mijn idee ook in de twee lezingen die we zojuist gehoord hebben. Uit de Psalm en uit Matthäus. Eerst de Psalma, waar David in Psalm 37 en in die eerste 11 verzen een soort vermaan uitspreekt. Een soort vermaning uitspreekt als een aansporing aan ons om ons geluk en onze verwachting toch bij de Heer te zoeken. Het lijkt alsof David reageert op iemand die nogal ernstig verontwaardigd is. En dan tot driemaal toe klinkt de toehoorder toe in 1a, erger je niet aan de slechte mensen. En in 7a, blijf kalm en wacht op de Heer. En in 8a, weet je niet op. Blijkbaar zijn er slechte mensen, zijn er boosdoeners die erin slagen om kwaad te doen. Maar David roept de hoorder toe, vertrouw op de Heer en doe het goede, in vers 3. En zoek je geluk bij de Heer, want hij zal geven wat je hartje verlangt, in vers 4. En in vers 5, leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Blijf kalm en wacht op hem. Erger je niet aan die anderen. En zo gaat David nog een leven door. Die hele psalm, waarvan wij maar 11 verzen lazen, is in het Hebreeuws geschreven als een acrostichon. Weet u nog wat dat was? Het is opgebouwd naar de letters uit het Hebreeuwse alfabet. En telkens als er een eerste letter van een nieuwe zin komt, bij ons een vers, dan is dat de volgende letter van het alfabet. En dat kennen we ook bij ons Wilhelmus, waar natuurlijk het Wilhelmus uiteindelijk steeds die eerste letter uiteindelijk Willem van Nassau maakt. Als u dat nog eens wil zien hoe dat dan werkt met die psalm, dan moet u misschien een Narendse Bijbel. Die is echt opgebouwd met dat acrostichonsysteem. Maar waarom heeft David dat gedaan? Waarschijnlijk is die dichtvorm de bedoeling geweest dat je die psalm, dat je die uit je hoofd kon leren. Dat je hem in herinnering kon brengen. Dat je hem dagelijks bij je kunt hebben, ook in tijden van nood en zorg. En als je dan even niet meer weet waar je was, dan weet je nog hoe het met het alfabet zat en dan weet je hoe je weer verder moet lezen. Als levensles. Als een waarheid die we mogen pakken en die we mogen vasthouden. Want, wat zegt vers 11? De boosdoeners zal verdwijnen. En dan komt vers 11. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. Dat is waarheid in Psalm 37. En dat laatste vers 11 legt misschien ook voor ons wel de verbinding met die evangelielezing uit Matthäus 5. Over wie nederig zijn. Dat woord nederig is natuurlijk taal uit onze nieuwe Bijbelvertaling. En dat wordt in vers 3 bijvoorbeeld ook gebruikt.

gebruikt als vertaling van de armen van geest. Maar ik weet het niet hoe het u vergaat. We constateerden net vanuit de consistorie al allemaal dat er heel veel witte en grijze hoofden zaten. Nou, dat heeft met onze leeftijd te maken. En dan heb je ook een andere Bijbelvertaling in je hoofd. Want laten we wel zijn, in onze herinnering hangt hierbij natuurlijk de taal uit de vorige eeuw nog. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En als we het nou toch over vertalingen hebben, het zou misschien wel eens kunnen zijn dat de Bijbel in gewone taal nog het meest ons tegemoet komt als die vertaalt: het geluk, het echte geluk, is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. En dan ben je zalig. Zalig die treuren. Zalig die hongeren en dorsten. Zalig de barmhartigen. De reine van hart. De vredestichters. Ik had het al even over Henry Nouwen en hij heeft een boek geschreven. Misschien staat het bij u ook wel ergens op de plank in huis. Eindelijk thuis. En in dat boek schrijft Henry Nouwen ook over de zaligsprekingen. En hij zegt dan over die zaligsprekingen dat die met elkaar eigenlijk een treffend portret van Jezus laten zien. Want Jezus, hij is de nederige. Hij is degene die het verdriet van de mensen in de ogen kijkt. Hij is de zachtmoedige. En hij is de barmhartige die alle moeite van het leven zal belonen. En hij is uiteindelijk degene die echte vrede schenkt. En dat is toch eigenlijk een treffend zelfportret van onze Heer Jezus Christus. En wij als broeders en zusters die hier vanmorgen in de stek samen zijn en u thuis, wij mogen op hem gelijken. Zodat die woorden tegelijkertijd ook een portret vormen van ons, van een kind. Van een kind van God, zoals het bedoeld is. Dat we kind van God zijn. Dat we geliefd kind van God zijn, wil dus zeggen dat we die zaligsprekingen mogen leven en mogen uitleven in woord en daad. Als een waarheid die geleefd mag worden en die de basis is onder ons bestaan. Zegt ons dat wat? Ook voor ons dagelijks leven? Of misschien wel in het uitkijken naar volgende week, als we met elkaar de tafel van de Heer mogen vieren, als we dat met elkaar samen mogen ervaren? Ik ga nog even terug naar Nouwen. Want ik zei het al, hij herhaalde telkens weer in zijn spreekbeurten: You are the beloved sons and daughters of God. Jullie zijn de geliefde zonen en dochters van God. En ik heb het ook gezegd dat het leek alsof hij het zichzelf ook in herinnering riep door het steeds weer zo uit te spreken. En ja, hij bleek dat zelf ook zo nodig te hebben. Want de waarheid en de eerlijkheid maakt dat hij zich zo bewust was dat zijn leven, zijn denken, zijn geest ook zo broos was. Want zo gevierd als hij was op die grote podia, als hij weer terugkwam, dan ging het niet goed met hem. Zo'n prettig, fijn en innemend mens als hij was, het leven werd zo vaak zo donker voor hem. Als hij s'avonds na een belangrijke lezing of een college wat hij gegeven had in een collegezaal of in een kerk of in een zaal, als hij dan weer terugkwam in zijn eigen kamer, soms in een of ander anoniem hotel, dan kwam daar de eenzaamheid. En dan sloeg de depressiviteit weer toe. De duisternis kwam dan weer over hem heen. En hij heeft heel veel gedaan. Het staat allemaal beschreven in dat boek. Ik ga het er niet over uitweiden, maar hij heeft heel veel gedaan, heel veel pogingen gedaan om het leven te hervinden.
En uiteindelijk gaat hij wonen in een woongemeenschap.

gemeenschap, in een arkgemeenschap. Dat zijn woongroepen waar mensen met een rugzak, zullen we maar zeggen, in onze huidige termen, samenleven met gewone mensen. En die arkgemeenschap waar hij woont, daar wordt hij in alle eenvoud, hij die grote schrijver met zijn vele boeken die hij geschreven heeft, hij wordt in alle eenvoud, wordt hij de begeleider van een mens die daar woont. Een mens die er ook gewoon zijn mag. En met wie hij samen mag leven. En Adam is degene voor wie hij mag zorgen. Adam is een volwassen man, maar met de verstandelijke vermogens van nog niet eens een peuter. Vegetatief, zeggen we dan wel eens. Maar Henry is verbonden aan hem. Hij geeft hem te eten, te drinken. Hij haalt hem uit bed 's morgens, brengt hem naar bed 's avonds. Hij verschoont hem als hij weer ontlasting en wat dan ook heeft gehad. Hij is helemaal zorgzaam bij hem aanwezig. En dat is confronterend. Heel diep confronterend. Maar gaandeweg ervaart Henry Nouwen, zo beschrijft hij het, dat hij in Adam de leidende Christus mag ontmoeten. En dat is een hele diepe ervaring. En wat hij ook doet, is dat hij ooit op de universiteit college heeft gegeven. Ja, hij was een Hollander. Hij had ooit college gegeven over Van Gogh en over Rembrandt. En hij gaat zich verdiepen nog meer in Rembrandt. En dan heel speciaal in dat schilderij van de verloren zoon. En via een omweg krijgt hij de kans om naar Sint-Petersburg te reizen. Iets wat vandaag de dag niet meer kan. Hij gaat daarheen door contacten die er zijn met andere mensen. En hij krijgt de kans om daar op een stoel voor het schilderij te zitten. Dagenlang. Waar de toeristen zeg maar door die deur naar binnen komen en dan die deur er weer uitgaan in een kwartiertijd, mag hij op een stoel dagenlang naar het schilderij kijken. En terwijl dat hij daar zit, ziet hij eigenlijk, doordat het licht in die kamer natuurlijk ook door de dag heen steeds verandert, ziet hij allerlei details die in het eerste oog, in een eerste blik niet zo waarneembaar zijn. En hij beseft dat in al die facetten die hij op dat schilderij tegenkomt, dat hij elementen van zijn eigen bestaan tegenkomt. Hij herkent zich erin. En hij wordt vooral ook meegenomen door dat beeld van de vader, die in ontferming de zoon tegen zich aantrekt en voor hem zorgt. Heel veel details zijn op zo'n groot beeldscherm natuurlijk niet meteen zichtbaar. Daar misschien wel beter. Maar één ding wil ik noemen. Ziet u die handen op de schouder van de verloren zoon? Valt u iets op? Twee handen, maar? Precies, de ene is een bijna een nou ja, van de boerderij, zeg maar, van de landwerker. En die andere hand is als een fragiele vrouwenhand. En hij ervaart daarin ook dat de vader, ja, als een soort vaderpersoon, er ook als een moederpersoon om hem heen is. En zo zijn er nog heel veel meer details waarneembaar. Misschien als u het boek heeft het nog eens herlezen. Gaandeweg ontdekt Henry Nouwen dat hij steeds meer in de delen van personages in zichzelf ziet. En wat er ook gebeurt is dat er rust komt in zijn wezen. Dat er rust komt in zijn ziel. En Henry Nouwen daar zo zittend voor dat schilderij, hij komt thuis bij de vader. En ik weet het niet hoe het gegaan is, maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij daar dan misschien de stem van de vader heeft gehoord. You are my beloved son. Jij, Henry, jij bent mijn geliefde zoon. Die psalm die we lazen wil in ons het lied zingen
dat niet de boosdoener de boventoon zingt. Nee, David laat zien, wie op de Heer vertrouwen, zullen leven in vertrouwen op hem. En die zaligsprekingen die dagen ons eigenlijk uit om in de woorden dat wij daarin, ja, die woorden van Jezus als het ware het portret mogen zien van hem die wij mogen volgen. Hem in wie wij leven. Hem met wie wij volgende week ook de tafel mogen delen. En die bijzondere priester, die bracht ons bij de Vader. Die ons telkens weer met open armen ontmoet. En als we dan met Henri Nouwen misschien dat schilderij zien, dan horen we misschien ook wel die stem die tot ons zegt: jij, mensenkind, hier in de stek of thuis, jij bent mijn geliefde dochter, jij bent mijn geliefde zoon.

Deze dienst is ook de voorbereiding op het heilige avondmaal. En misschien was eigenlijk in de preek al die voorbereiding aanwezig, maar toch wil ik u een, ja, ook ontstaan binnen het evangelisch werkverband. Daar is een soort hertaling van een formulier geschreven, zodat dat wat toepasbaarder is om in voorbereiding voor een heilige avondmaal te lezen. Ik wil u dat sowieso ook graag voorlezen.

voorafgaand aan onze gebeden. Gemeente van Christus, volgende week vieren we hier in uw gemeente het heilig avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen we Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. En in het licht daarvan zien wij dat wij iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen we de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer we in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt een ieder van ons zichzelf. Heb ik van harte berouw van mijn zonde, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? En ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Nou, ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig dan in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heer. En belijd in de gehoorzaamheid aan zijn woord de drie enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door de sacramenten van brood en wijn. Tot zover. We willen met elkaar gaan bidden. Een paar gebedsintenties neem ik mee die aangereikt zijn. Er zijn senioren en een team daarvan op reis, begrijp ik. U niet, maar zij wel. Ze zijn op vakantiereis van 13 tot 20 juni in Oldenzaal. En we willen ook bidden voor hen dat ze een mooie en vreugdevolle week hebben. Verder Marie en Cor van der Wilk. Op 10 juni waren ze 55 jaar getrouwd. Maar ze zijn ook dankbaar dat ze deze dag mochten vieren. Want hun leven heeft moeilijke en spannende gezondheidsmomenten gekend. En verder als mededeling, want volgende week dan zal er een moment van gedachtenis, een in memoriam uitgesproken worden. Maar op 11 juni is op 88-jarige leeftijd overleden Tini de Leeuw de Jong. De uitvaarddienst is op vrijdag 19 juni om 12 uur aan de Roemer. We bidden in ieder geval voor de kinderen en kleinkinderen van mevrouw de Leeuw. Zullen we met elkaar ons dankgebed uitspreken, voorbeden doen en ook een moment stil zijn om onze eigen gebedsintenties in stilte te kunnen zeggen. En laten we dan ook afsluiten met het gezamenlijk hardop gebeden, onze Vader. Zullen we bidden? Daar worden we stil van, Heer. Mogen ervaren, te mogen beleven en te mogen horen ook die woorden die Henry Nouwen uitsprak, telkens maar weer. You are the beloved sons and daughters of God. Je bent een geliefde dochter, je bent een geliefd kind van God de Vader. Heer, als dat het enige is wat we meenemen uit deze dienst, dan is dat al iets waar we misschien wel een volle week op kunnen kauwen. Want alleen dat al te ervaren, dat al te weten, dat kan voor ons soms zelfs al confronterend zijn en te groot. Haast niet te bevatten. Maar Heer, dat is de genade waarmee u naar ons toekomt. Dat is de genade waarin u zich ook wilt delen volgende week als we met elkaar dat avondmaal vieren. Dat is de genade waarin wij naar u mogen komen. Als kinderen van een vader. Die schuilen onder die liefdevolle handen van de Vader, waarin zoveel aanwezig is aan stevigheid van die mannenhand en de fragiele tederheid van die vrouwenhand die we zagen op het schilderij van Rembrandt.

u wel, Heer, dat wij ook zo hier vanmorgen aanwezig mogen zijn in die vertrouwdheid. En als we dan zo hier zitten, misschien wel voor ons uitstarend of met de ogen dicht in gedachten verzonken, dan willen we het ons te binnen brengen. Dat we een geliefd kind van u zijn. En dat we deel mogen hebben aan u. Dank u wel, Heer, dat dat de waarheid is die we mee mogen nemen. En dat al genoeg is. En dan toch is er de wereld waarin we leven. Waarin er zoveel anders is. Waarin strijd is, waarin oorlog is, waarin afgunst is, waarin haat en nijd is. Een wereld die het zo anders doet dan dat het bedoeld is. Toen u ooit schiep en steeds maar weer zei en zie, het was goed. We willen u bidden voor deze wereld waarin we bestaan en waarin we leven. Dat er dat hele grote woord, dat er vrede mag komen. In al die gebieden waar strijd is. Of het nou de Oekraïne is, of in Soedan, of het Midden-Oosten. Maar Heer, geef vrede. Geef vrede, want de wereld wil slechts strijd. Maar mag er vrede komen, ook in dat gebied waarvan we het haast niet kunnen voorstellen dat er ooit vrede kan komen. Dat gebied rondom die stad waarin het woord vrede is meegenomen. Jeruzalem, stad van de vrede. We bidden voor hen die daar wonen, Joden of Arabieren, dat er vrede mag komen. Wie ze ook zijn, dat ze samen mogen leven. Uiteindelijk om u te dienen. We bidden om regeringsleiders die zo vaak hun eigen programma hebben, dat ze een ommekeer mogen meemaken en dat ze zich richten op die ander, op de mens die ze in de ogen zouden kunnen zien. Om dan te ontdekken, als je elkaar in de ogen kijkt, dat je soms elkaars pijn ziet en elkaars onvrede, maar dat daar iets uit mag ontstaan. Geef vrede, Heer. De wereld is er aan toe. We willen u bidden voor het verdriet dat er is binnen het familie de Jong. Binnen het gezin van de familie de Jong, van mevrouw de Jong die overleden is. En we willen bidden dat u erbij bent deze week ook als moeder ter aarde besteld wordt. En als er afscheid wordt genomen. Wilt u nabij zijn, troostend nabij. We willen bidden voor de senioren en het team dat op reis is naar Oldenzaal. Dat ze een mooie en vreugdevolle week mogen hebben. En we willen met dankbaarheid ook bidden voor Marie en Cor van der Wilk, die 55 jaar getrouwd mochten zijn. Zeker nu er in hun leven zoveel spannende momenten zijn geweest. We bidden voor onszelf. Als er onder ons of in de gemeente ook zieken zijn, dat u de zieken nabij wilt zijn. Misschien kortdurend of overvallen door een ziektesituatie. Of al langdurig ziek, chronisch ziek, waardoor de eenzaamheid soms ook zo toeneemt. Wilt u erbij zijn, Heer? In nauwe betrokkenheid? Tastbaar misschien wel, in die ziekenkamer, in dat ziekenbed, waar het verdriet en de eenzaamheid gevoeld wordt. En we willen bidden voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Verpleegkundigen, artsen, zorgmedewerkers. Dat u het werk van hun handen zegent. En we bidden voor hen die zich misschien herkennen in die woorden over Henry Nouwenet. Over die depressiviteit en over die moeite en die grijsheid van het bestaan. De donkerte van het bestaan. We willen bidden dat er in de donkerte en in de duisternis van het leven iets van uw licht mag doorbreken. Al is het maar een kleine glimp, Heer. Verlichtend aanwezig. We bidden voor hen die te maken hebben met depressiviteit. En in een moment van stilte willen we tegen u persoonlijk zeggen wat niet hardop gezegd kan worden of wat niet hardop gezegd hoeft te worden. En misschien hebben we ook niet zoveel te zeggen, maar willen we een moment schuilen in uw aanwezigheid.

En als woorden ons tekort schieten, of als onze stem misschien stokt, leert u ons bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte die al aangekondigd werd, die zal nu worden gehouden. En u collecteert nog echt met zakken die rondgaan, want op heel veel plekken is dat niet meer. Dan zijn er de QR-codes en andere mogelijkheden, maar ook goed. De Heer zegen u en u geven. En aansluitend zingen we als slotlied lied 1005, de coupletten 1, 2 en 5, de Nederlandse versie. 1005, 1, 2 en 5, tot slot.

We mogen weer van hier gaan. En we mogen voor de komende weken ook de vrede van de Heer zijn zegen met ons meedragen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

U heeft kunnen luisteren naar de kerkdienst vanuit de Stek in Boskoop. De voorganger in deze dienst was de heer Van Dam. En ik hoop dat u een goede en inspirerende dienst hebt gehoord. En wilt u reageren op dit programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. En dat kunt u het beste doen door een mailtje te sturen naar kerkdienstapenstaartje@studiewalven.nl. Dus voor een reactie stuur een mailtje naar kerkdienstapenstaartje@studiewalven.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studie Walven. En dat is www.studiewalven.nl of naar de website van Studio Kagen Brasem. Dat is www.studiokagenbrasem.nl. Op beide sites kunt u tevens intunen om ook via uw pc, tablet of smartphone naar Kerkcentraal te kunnen luisteren. Zelfs via de televisie kunt u ook tegenwoordig kijken of luisteren naar een kerkdienst. En ging deze informatie snel aan u voorbij, omdat u geen pen en papier bij de hand heeft, geen paniek, aan het eind van het programma herhaal ik nog een keer het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken. En wat kunt u in de resterende tijd van de kerkcentrale voor vandaag nog verwachten tot de klok van 12 uur? Een paar artikeltjes en berichtjes en natuurlijk muziek, onder andere een uitvoering van Psalm 130... Je kunt soms zo in de diepte zijn, in de put zitten, dat alles om je heen donker wordt. Wat anders kun je dan nog doen dan roepen tot God? Uit de diepte roep ik tot u, o Heere, of hij mij wil horen, of hij mij kan helpen. In Psalm 130 gaat het roepen over in belijden. Ja, hij hoort mij en hij kan mij ook helpen. Maar er staat iets tussen de dichter en God in, zijn zonden. Als u, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, wie zal dan voor u bestaan? Ja, ik ben fout geweest, o God. Eigenlijk heb ik er geen recht meer op dat u naar mij omziet. Niets is voor God verborgen. Ik herken het, o God, al die zonden van mij. Wat heb ik dan nog te hopen? Wie kan dan nog voor God bestaan? Dan moet God mij wel van zich afschudden. Er is geen enkele hoop meer voor mij. Of is er toch een hoop? Toch niet te geloven? De psalmdichter wordt heen en weer geschud. In de diepte is zo weinig licht over. Eén enkel lichtstraaltje is genoeg. En dat breekt nu door. Hoe kan een zondige mens daar nou ook nog op rekenen? Is er dan toch nog uitkomst uit de diepte? Ja, door het goddelijke, maar bij u is vergeving. Wij gaan verder met muziek van Keith en Christine Ketty. I Will Wait For You.

Keith en Christine Getty met I Will Wait For You, een uitvoering van Psalm 130. De psalm is ook wel bekend onder de ANF De Profundis, vanuit de diepten, en is een smeekbede van de mens tot God. Het is een van de bedevaartpsalmen en boetepsalmen. Psalmen vormen een vast onderdeel van de Joodse, katholieke, Lutherse, Anglicaanse en andere protestantse liturgieën. Het wordt geparafraseerd in hymnen zoals Martin Luther's Aus tiefer Not schrei ich zu dir in het Duits. De psalm is vaak op muziek gezet door componisten als Orlando Di Lasso en Heinrich Schütz. John Rutter zet het in het Engels als een deel van zijn requiem. In de Rooms-Katholieke traditie wordt deze psalm vaak gebeden voor een overledene, en de ANF ervan wordt vaak gebruikt als epitaaf.

Aus Tievernood schrei ich zu dir, een lied van Martin Luther. Hij schreef het lied eind 1523, begin 1524... als een berijmde versie van Psalm 130, de Profundis. Zijn intensieve omgang met deze psalm heeft geleid tot verschillende vertalingen en twee versies van het lied. Hij schreef eerst een vierstrovige berijming van de Bijbelse tekst, gevolgd door een vijfstrovige versie waarin de tekst is uitgebreid met het reformatorische thema van rechtvaardiging door het geloof alleen. We zijn allen onderweg, als pelgrims, als vreemdelingen, dus op weg naar het huis van de Heer. Wij leven in deze wereld als Gods volk onderweg, als pelgrims. Wij zijn enkel en alleen voorbijgangers en trekken als gast door deze wereld, zoals Abraham als vreemdeling rondtrok door het aan hem beloofde land. Deze status van vreemdeling zijn herinnert ook aan het woord parochie. Dat woord betekent zoveel als gemeenschap van vreemdelingen, van bijwoners, mensen die onderweg zijn en een tijdelijk onderkomen zoeken. Onze levens zijn een reis, een zoektocht naar betekenis en verbinding met het eeuwige. In elke stap leggen we een stukje af van onze ziel, op zoek naar de eindbestemming dat ons verheft boven de tijdelijke dingen van deze wereld. Soms lijkt het wel alsof we met ons allen onderweg zijn. Sommigen gebruiken hun vakantie voor een pelgrimstocht naar Israël, naar Santiago de Compostela, naar Assisi, naar Kevelaar of naar Brielle. Op zaterdag 11 juli vindt de nationale bedevaart naar Brielle plaats. Hierbij herdenken we de heilige martelaren van Gorkum, 19 katholieke geestelijken die op 9 juli 1572 door ophanging zijn geëxecuteerd in Rugge, nabij Brielle. Ze waren slachtoffer van de Watergeuzen, een militante groep die in de Lage Landen huishield in de tijd van de opkomst van het protestantisme. De geschiedenis van de martelaren van Gorkum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onafhankelijkheid, maar er liepen ook religieuze stellingen en namen doorheen die verhard waren aan de vooravond aan de 80-jarige oorlog. De beeldenstorm raasde in 1566 door de Nederlanden. In 1567 stelde Alva de gehate raad van beroerten in, die de opstandelingen en beeldenstormers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de Watergeuzen onder aanvoering van Lumey. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de grond in de noordelijke Nederlanden. Vooral de klerus en de katholieke godsdienst waren in het mikpunt van de geuzen. Kloosters werden gesloten. In verschillende plaatsen werden priesters en religieuzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heenkomen als de geuzen in aantocht waren. Toen de geuzenvloot op 26, 27 juni Gorkum innam, werden alle Rooms-Katholieke geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd, waar Lumey en bij aankomst twee dagen later opwachtte. Bij hun gezelschap kwamen nog vier priesters van andere plaatsen. In totaal waren ze toen met 23. Bij de verhoren in de Brielle vielen twee van hen af, bij de terechtstelling nog twee. In de nacht van 9 juli zijn ze naar Rugge gebracht, en even buiten Brielle naar een klooster dat in april al gesloten en geplunderd was. Daar zijn de 19 martelaren opgehangen aan de balken van de turfschuur. Hun geschiedenis is goed bekend, omdat iemand uit Gorkum, die familie was van een van de gebeurtenissen, de gebeurtenissen van dichtbij heeft meegemaakt. Daarbij nog getuigenissen van anderen verzameld heeft en daarover een boek geschreven heeft. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze vandaan kwamen, wat en wat ze deden, en van de meesten ook hun levensloop en leeftijd. In de 19e eeuw hebben de katholieken de grond gekocht, er een oude kapel gebouwd en een binnenplaats, het Martelveld. Later is er een grote stenen kerk gezet. Op het Martelveld zijn met een betonnen rand de omtrekken van de turfschuur aangegeven. In de kerk staat een reliekschrijn
een rijk bewerkte kast van metaal met beenderen van deze mensen. Al heel lang trekken mensen naar deze plaats om er te bidden en de gedachtenis van deze martelaren in ere te houden. Op bedevaart gaan is een bijzondere reis, vol van spiritualiteit en hoop. Er verandert je blik, je ziet een nieuwe horizon. Zo'n reis kan een nieuwe dimensie geven aan je geloof. Vanuit de parochiefederatie Clara en Franciscus ondernemen ze ieder jaar verschillende bedevaarten. Zo zijn ze in maart op een zaterdagavond naar Amsterdam getrokken naar voor de stille omgang. En er volgt nog meer. De bedevaart naar het heiligdom van de martelaren van Gorkum in Brielle, dit jaar op zaterdag 11 juli. En wilt u mee met deze speciale bedevaart? Dan kunt u zich tot en met 1 juli aanmelden bij het Centraal Secretariaat. Telefonisch te bereiken op het volgende nummer 0172-6095-38 of door een aanmeldingsmail te sturen naar info@rkgroenhart.nl.

U hoort het lied Stilte over alle landen, een Nederlandstalig lied dat vaak gezongen wordt in kerken en tijdens de kerkelijke bijeenkomsten. Het is een lied dat pleit voor vrede en stilte in de wereld. De tekst is geïnspireerd op Bijbelse verhalen en heeft een diepe spirituele betekenis. Het lied wordt vaak gezongen met de begeleiding van een kerkorgel. De oorsprong van Stilte over alle landen ligt in Nederland. Het is geschreven door Dub de Vries, een Nederlandse componist en tekstschrijver. Het lied werd voor het eerst gepubliceerd in het gezangenboek van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1965. En sindsdien heeft dat lied zijn weg gevonden naar verschillende kerkgemeenschappen en wordt het regelmatig gezongen tijdens diensten en vieringen. Het kan gezien worden als een vrije bewerking van een oorspronkelijk Wels avondlied, Ar het Inas, wat ook de naam van de melodie is. Het origineel is niet zozeer een geestelijk lied, de Nederlandse tekst wel. En mogelijk steunt deze daarbij op de andere Engelse tekst van deze melodie. En dat gaan we nu horen.

0: Op 29 juni viert de kerk het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Het hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus herdenkt het martelaarschap van de beide apostelen, de bekroning van hun getuigenis van het evangelie. Al in de vierde eeuw werd zowel in het westen als in het oosten het martelaarschap van Sint Petrus op dezelfde dag gevierd als dat van Sint Paulus. In Rome werd Petrus en Paulus al in de derde eeuw gevierd. De oudst bekende melding die van het feest wordt gemaakt dateert van het jaar 258 na Christus. Daarin wordt aangegeven dat het op 29 juni gevierd werd in de Via Appia ad Catacumbus, vlakbij de kerk San Sebastiano Fiori Lamura. 29 juni was de dag waarop de relieken van de apostelen daar naartoe waren gebracht. Later werden de relieken weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke graven, die van Paulus naar de Via Ostiensis en die van Petrus naar het Vaticaan. Op de plaats Ad Catacumbus werd in de vierde eeuw een kerk gebouwd ter ere van de twee apostelen. In Rome begint Petrus en Paulus met de pontificale vespers op 28 juni in de basiliek van San Paolo, Fiori Lamura. Op de dag zelf gaat de paus voor in de hoge mis in de basiliek San Pietro, boven het graf van Sint Petrus. Tijdens deze plechtigheid zegt de paus voor de nieuw benoemde metropolieten het pallium. De evangelielezing van de oogmis is genomen uit de Matthäus-evangelie, Matthäus 16, de versen 13 tot 19. Daarin zegt Jezus dat Simon de steenrots is op wie hij zijn kerk zal bouwen. Zondag 5 juli viert men in de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen de Petrus- en Pauluszondag. Vanaf 10 uur bent u welkom in en rond het achterom voor koffie, thee en wat lekkers. En tot 11 uur zal er koffie worden geschonken. Daarna gaan ze zich voorbereiden op de viering. De feestelijke eucharistieviering begint om 11:15... met medewerking van kapelaan van Pasen en alle koren. Als het weer mee zit, wordt deze viering buiten gehouden. Geadviseerd wordt uw eigen stoel mee te nemen, wat u gegarandeerd tot een prettige, zekere zitplaats, maar er zullen ook stoelen klaargezet worden voor u. In de pastorietuin is na afloop van de viering een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Daarnaast is er ook nog kinderkerk. Voor de kinderen staat er een opblaasspeeltoestel in de tuin. We gaan verder met Psalm 34, Taste and See.
1: I saw the Lord, and he answered

U hoorde Shane en Shane met een uitvoering van psalm 34. Deze psalm wordt toegeschreven aan David toen hij in het bijzijn van Abimelech deed alsof hij gek was, zodat Abimelech hem weg zou sturen en David kon vertrekken. Hij schreef deze psalm nadat hij in een levensbedreigende situatie had gezeten. Gedurende zijn nood bleef hij echter op God vertrouwen en dat was niet te vergeefs. Er wordt wat afgezongen in deze wereld, vind je ook niet? Er wordt over van alles en nog wat gezongen in de wereld. Gaat het vaak over wat liefde wordt genoemd. En binnen de christelijke wereld kennen we bijna talloze bundels, zoals Johannes de Heer bijvoorbeeld, en Opwekking met inmiddels meer dan 900 verschillende liederen, en natuurlijk het boek Psalmen, een van de grootste verzamelingen van liederen, gebeden en poëzie. Deze psalmen uiten de diepste passies van de mensheid. We horen de psalmist zijn ziel uitstorten, maar ook overlopen van vreugde. De psalmen leiden ons door dalen en pieken van de menselijke ervaring en leiden ons uiteindelijk naar de lof van onze Schepper. Zo wordt Israël in de tekst van Psalm 47 opgeroepen om voor hun God te juichen, het bazuingeschal te laten horen en maar liefst tot 5 keer toe in de psalm te zingen. Als je je probeert in te leven in de tekst van Psalm 47... moet dat een enorm feest geworden zijn. Juichen, bazuingeschal en zingen. Poeh, daar kunnen wij vaak in onze diensten nog wat van leren. En misschien past dat niet zozeer bij onze eigen ingetogen cultuur. Maar laten we vooral voorzichtig zijn elkaar te criticeren op dit punt. Want daar zijn we natuurlijk experts in. Om mensen die wat meer ingetogen zijn te vertellen dat er in de diensten meer gejuicht moet worden en dat er maar vooral de shofar geblazen moet worden en anderen weer op hun beurt dat als dat charismatisch gedoe met handen opheffen en dan dat shofar blazen. Doe maar gewoon, dan doen we gek genoeg. Laten we eerlijk maar zijn, daar maken we ons vaak druk over. En dan missen we de kern van de boodschap die God ons wil brengen. Ook vanmorgen, want het doel van wat God vandaag wil is wel heel duidelijk. Israël, zijn volk, wordt in de versen opgeroepen om te juichen, de bazuin te laten schallen en te zingen. Niet zomaar, maar om reden dat hij koning van Israël is. En niet alleen koning van Israël, maar over de hele aarde. Heb je je wel eens gerealiseerd wat een geweldige omkeer dat op deze aarde teweeg zal brengen? De wereld bloedt in de tijd waarin wij leven uit ontelbare wonden. Wat een leed, wat een pijn, wat een verdriet. In het klein en in het groot. De ministers en regeringen van onze tijd vergaderen wat af met elkaar. Maar laten we maar eerlijk zijn, het wordt er allemaal niet beter op. Maar we mogen met heel ons hart weten dat er een heel andere tijd aan zal breken. De tijd waarin God bij Israël zal wonen en hun koning zal zijn die over de hele aarde zal regeren. Weg alle pijn, alle verdriet, alle oorlogen in het klein en groot. Nooit meer tranen, nooit meer pijn.

Inmiddels is het bijna 12 uur geworden en dat betekent dat wij aan het einde gekomen zijn van deze uitzending van Kerk Centraal, het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Wolven en Studio Kagebrasem. Dat vandaag samengesteld en gepresenteerd werd door Harry Mulder. En het technisch gedeelte werd in eerste instantie verzorgd door Hans van den Akker en werd overgenomen door Chris Vogel. Ik wil vanaf deze plaats even Hans nog bedanken voor zijn inzet afgelopen 30 jaar. Die na 30 jaar afscheid neemt als medewerker bij de lokale omroep Studio Wolven. Zijn loopbaan begon in de jaren 80 toen hij als technicus aan de slag ging en snel een essentieel onderdeel werd van het team. Tijdens deze jaren heeft hij meegewerkt aan talloze producties van live-uitzendingen en tot documentaires, altijd met vakmanschap en passie. Hans' expertise en betrouwbaarheid hebben het station sterk gemaakt, terwijl hij ook een waardevolle mentor was voor jonge collega's. Zijn afscheid markeert het einde van een lange en rijke periode, maar ook het begin van een nieuwe fase. De lokale omroep Studio Wolven zal hem missen, maar blijft dankbaar voor zijn onvermijdelijke bijdrage aan de gemeenschap en de mediavoetafdruk die hij achterliet. Tot zover deze mededeling en ons bedankt. En ook de luisteraars wil ik bedanken voor het luisteren naar Kerk Centraal. En voor wat nu betreft, ik wens alle luisteraars, ook mede namens Hans en Chris en alle overige aanwezigen hier in de studio, nog een prettige en goede voortzetting van deze zondag toe.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op €15.500. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer

0: bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20... Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majszak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majszak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Rock and roll met Hans.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it.
6: Shut up.
7: Let's go.
8: Het uurtje rock'n'roll is weer aangebroken. Heerlijk bij de radio naar rock'n'roll muziek luisteren. Heerlijk instrumentaal beginnen met Shops and the Limelights met Daddy's Home.

0: Kinsey, honey, you are.
1: Men zegt Bobby Sisko, maar het is Bobby Grego met Oeh Baby. Het maakt allemaal niet uit. Het nummer blijft toch hartstikke leuk. The Three Tones, Lonesome Soul.

Three Tones, moet ik zeggen, maar het is anders. Maar op de plaat staat het soms veel anders als op het, op de playlist. Jammer, maar het nummer blijft toch ook wel leuk. Lonesome Blues, Travis en Bob, Tell Him No.

0: Ik hoor u denken, Travis en Bob was dit met Tell Him No, maar ik hoor u nogmaals denken, denk u, wacht even, de Foreo's, ja natuurlijk, zeg niet nee. De Hot Toddies met Shakin' en Stampin'.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

0: My Pretty Baby. Gene King en his Melago Band. Wat een mooie naam allemaal, hè? TV Show.
1: Going back to rock and roll.

Gene King en zijn TV-show. Leuke opname natuurlijk van deze man. We gaan snel verder met Bobby Lane. You Shake Me.

0: vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and Roll uit de 50s en 60s. Rock and Roll met Hans.

Leroy en de Conentials met zijn Conential Bob. Heerlijk plaatje natuurlijk, lekkere rock'n'roll. Ook weer van Johnny Hughes met Junior High School.

Johnny Hughes, wat zei ik nu? Junior High School. Het is wel zo, ze ging naar school. Naar de Junior High School. Maar wou het maar inderdaad Junior High Doll. Skip Morris, talk to your daughter.

0: Skip Morris, even met je dochter praten, toch? Moet allemaal Larry Hawkins, dat is heel wat anders. Je had geen eens een meisje. I never had a girl.
1: Well, I never had a girl that could thrill me so.

0: Never Had a Girl. Link Davies, Permit Blues.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio Kaag.

Link Davis, Permit Blues. Het komt wel eens voor, dan zie je zo'n titel op een single staan en dan ga je zoeken en dan is de titel weer heel anders of het wordt anders geschreven. Sorry daarvoor, maar goed, wij proberen toch zo goed mogelijk de titels voor u te vermelden. Red West, Ain't Nobody, I'm Gonna Take My Place.

De singeltjes waren vroeger niet zo lang, maar deze van Red West heeft weer wel een lange titel. Ain't nobody I gonna take my place. Die is nogal wat. Elvis Wayne. Swing, Bob, Boogie.

Swing Bob Boogie van Elvis Wayne. Bill Hicks, Blue Flame.

0: Hicks met zijn Blue Flame. Bobby Davis, Run, Don't Walk.
1: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

0: Aline.
1: Bobby Davis, Run, Don't Walk. Ja, de meeste Amerikaanse muziek, dat was wel... tenminste, de rock'n'roll muziek kwam uit Amerika. Engeland had het ook, hoor, maar heel weinig artiesten. Cliff deed dat een beetje, Billy Fury een beetje... Johnny Kidd en de Pirates een beetje. Maar verder heb je het wel gehad in Engeland, hoor. Rock'n'roll kwam eigenlijk het meest uit Amerika. Ook deze van Ray Coble met Run, Susie.

Ray Coble met zijn Run Suzy. Ja, allemaal van die plaatjes hè, die juist niet meer kan kopen. Eigenlijk niet alleen bij verzamelaars zie je al die plaatjes nog. En nogmaals, dan zijn ze niet zo goedkoop. Johnny Starr, Walking the Line.

Johnny Starr, daar gaat hij met zijn walk in the line. En ook wat dat betreft, de tijd zit er weer bijna op. Techniek, Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie Alton. Maar we gaan niet zomaar weg, hoor, wel nee. Nog een paar plaatjes, een paar zelfs voor u te gaan. Larry Butler met Foolish Affair en Jerry Piper met I'm a Girl. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1.

0: 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: het heldere uur.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Een heel hartelijk welkom. Goedenavond bij Het Heldere Uur. Mijn naam is Sandra Brandt. Een nieuwe uitzending, dus een nieuwe gast, zoals altijd. Zoals u van ons gewend bent. Het interview ontstaat in het moment. Ik doe bijna nooit voorbereiding. Een nieuwe gast zometeen. Hij zal zich zo aan u voorstellen. Eerst muziek.

0: Ja, mijn naam is Anna-I Israël. Ik ben 43 jaar, moeder van 3 kinderen. Een jongen van 10 en een meisje-jonge tweeling van 8 jaar. En we zitten hier vandaag samen naar aanleiding van jouw vraag om de podcast op te nemen over de post die ik heb geschreven op LinkedIn rondom jongens. Onze jongens, mannen die uitvallen. Ik schrijf en werk met niet enkel en alleen ouders van mannen en jongens, maar ook meiden en vrouwen. Maar vandaag in ieder geval wat meer gericht op de jongens, alhoewel het een breder verhaal is uiteraard.
1: Ja, van harte welkom.

0: En ik ben heel dankbaar dat je hier zit. En op de een of andere manier raakte die post daarover. Dus ik heb jou benaderd en het was meteen een go. Overigens heb ik gisteren nog even verder gelezen wat jij nog meer post. En daarin kwam ook een heel mooie titel. Dat heette volgens mij posttraumatische groei. Nou, in ieder geval, ik zal voorbij komen ook in ons gesprek. Maar vertel eerst eens over die post die je vertelde over jongens van deze tijd.
1: Ja, ga ik doen. Eigenlijk wat ik zie gebeuren in Nederland, maar ook in de hele westerse wereld, is dat dat er eigenlijk een paradox gaande is. We zijn heel hard maatwerk aan het verrichten, individuele aandacht aan het bieden, therapeutische interventies aan het inzetten, van alles om eigenlijk het individu te bekrachtigen en te versterken. Dit vanuit het gedachtegoed van Rogers en Maslow in de jaren 50, die eigenlijk deze tendens hebben ingezet. Nou ja, meerdere mensen daar. En dat was ook destijds natuurlijk hard nodig, hè, na oorlog en echt wel andere tijden. Ik bedoel, we waren wel toe aan iets meer zachtheid en vriendelijkheid. Maar wat we nu zien is, we zijn doorgeslagen, wat mij betreft. Maar volgens mij zijn we het daar min of meer met z'n allen wel inmiddels over eens. En met name omdat we zien dat, ga ik wel eens in generaties spreken, maar de Gen Z, de generatie die dus nu eigenlijk op de werkvloer verschijnt, geboren zo tussen, 95, 2010, die functioneert niet volledig. En we zien een groter aantal mensen die uitchecken, wegens mentale problemen, de werk-privé-balans niet kunnen vasthouden, niet kunnen volbrengen. Enerzijds is daar natuurlijk heel veel goeds over te zeggen, want wij hebben in Nederland natuurlijk een super werk-privé-balans als we het breder trekken naar de hele wereld. Hè, om Amerika als voorbeeld te vergelijken, daar is natuurlijk de werk-privé-balans vaak ver te zoeken. Dus er is natuurlijk ook een heel groot stuk wat goed gaat. Alleen dat wij natuurlijk als we nu kijken naar de bijvoorbeeld basisschoolcijfers, daar laten de jongens en meiden zien dat er cognitief achteruitgang plaatsvindt in rekenen en taal. Onze meest basale cognitieve resultaten. En dat is toch wel opvallend als we kijken naar wat we allemaal kunnen in dit land. Dus en ik werk natuurlijk als gsm-psycholoog. Dat heb ik nog helemaal niet echt genoemd. Hè, maar ik ben van huis uit gsm-psycholoog. Lang gewerkt in de GGZ. 6-7 jaar terug losgekoppeld van de GGZ. En heb mijn eigen praktijk gestart. Systemisch opgeleid. Kinderontwikkeling, volwassen psychologie. Partnerrelatie, seksuologie. Eigenlijk de hele stuk wat rondom gezin belangrijk is. Daar gaat iets mis. Daar gaat iets mis. En dus we moeten het anders doen.
0: Dank je. Ja, want ik hoor je de overstap maken vanuit de GGZ naar eigen praktijk en dan gericht op familiepraktijk, zeg maar. Wat maakt dat je die stap echt genomen hebt om de GGZ te verlaten?
1: Ja, nou ja, dat heeft meerdere redenen gehad. Laten we ook vooral zeggen dat ik daar veel te. Ik heb graag zelf de regie en de touwtjes in handen. Maar ook een groot iets is dus. Kijk, ik werk heel graag met een blended aanbod waarin therapeutische interventies ingezet worden en gekeken worden. En bekeken worden en coachingsinterventies. En waarom? Eigenlijk als je dit is heel simplistisch uitgelegd, maar als we deze tweedeling zouden moeten vergelijken, dan is de therapie is eigenlijk gericht op het verleden. Het helen van het verleden ook. Inzicht verkrijgen in je verleden, in wat er gebeurd is. Druk afnemen. Versus de coaching is meer eigenlijk gericht op het creëren van een nieuwe toekomst. Het bouwen van een nieuwe toekomst. En daar de druk op voeren. En meer actiegericht. En als ik kijk naar wat we in GGZ-land veel al doen, is klachtgericht. Op klachtniveau. Als ik kijk naar een kind of naar een voetbalwedstrijd wat gespeeld moet worden en we gaan zitten op klachtniveau of hoe vreselijk het was om vorige week bijvoorbeeld de relatie te verbreken. En daarna moet er de wedstrijd gespeeld worden. Dat is een mismatch. Dus ja, wat we natuurlijk, als we heel veel aandacht gaan besteden aan het verleden, dan zal dat ook groeien en groter worden. En we hebben de vertaalslag te maken, mijn inziens, veel vaker, zeker in deze therapeutische tijd, helikopter, parenting tijd, pamper cultuur tijd, dat we dus de vertaalslag moeten gaan maken. Oké, dit event is geweest, hè, de gebeurtenis of de uitdaging of de moeilijke periode. En we hebben jou ook nu uit te nodigen om weer verder te gaan.
0: Ja, dus echt van klacht focus naar groei.
1: Absoluut, ja. Ja, en zeker als we kijken naar wat hebben ook onze jongens daarin nodig, met name, die gedijen daar beter bij. En als daar een stuk ja, toekomstperspectief, doel, waar wil je naartoe werken, ontbreekt, dan is het heel warrig en niet helder voor deze jongens, maar ook meiden.
0: En je hebt vooral affiniteit met de jongens?
1: Nou, we zien, de cijfers zijn niet helemaal exact uitgesplitst op gender, meisjes, jongens. Maar we zien wel in het onderwijs, als we bijvoorbeeld onderwijsgegevens bekijken, de scherpe diagnostiek, als je kijkt naar 70.000 van de 70.000 Nederlandse kinderen, die krijgen geen volwaardig onderwijs wanneer was dit? Dit was dan 2025. En als we de definitie wat breder trekken, want dit gaat over kinderen waarbij een leerplichtambtenaar is of zoveel weken uitval is geweest, dan komen we op 280.000 leerlingen die in een jaar, in een schooljaar dus, geen volwaardig schooljaar volmaken en geen onderwijs genieten. En dat komt neer op 11% van onze kinderen in Nederland. En als we die dan weer verder bekijken, dan blijkt dat het merendeel van deze 11% is jongen die uitvalt. De cijfers verschillen tussen 60% tot 80%. Is dus jongen. En wat jongens karakteriseert is dat over het algemeen zij wat meer bombastisch uitvallen. Dus met veel agressie, moeilijkheden, problemen. En de meisjes wat stiller. Dus meer angst, depressie, perfectionisme. En dus de tendens, ja, ik beproef hem en ik zie hem, omdat ik ermee werk en me ermee bezig hou. En ik spreek veel mensen uit het onderwijs, maar vooral ouders. En deze tijd is zo ingericht door onder andere dus die eigenwaarderevolutie eigenlijk, die we dan met z'n allen hebben ingezet. Hè, waar we dus veel meer op de hyperfocus op het individu hebben neergelegd. En dan de combinatie met dat binnen het onderwijs en de opvoeding de vrouw toch de grotere rol heeft gemiddeld genomen. Dus er is een vrouwelijke opvoedingsstijl, een vrouwelijke onderwijsstijl. En dat mest gewoon niet altijd met onze jongens vooral. Die van nature een hoger testosteron hebben, meer moeten bewegen, meer bewegelijk zijn. Hè. Het onderwijs is eigenlijk heel erg gericht op het meisje wat gewoon stil kan zitten.
0: Alleen al dat je het zegt gewoon stil kan zitten, dan zit het zelfs in jou al doorgedrenkt dat dan gewoon zou zijn.
1: Klopt. Ja. We verwachten dat. En in zekere mate vind ik dat ook. Hè. Dus, maar dat is een beetje, ja, het is. Het werkt niet altijd en de hele tijd. Dus de jongens gemiddeld genomen, die hebben een 30 minuten aangespannen. Alhoewel dat dus ook steeds meer stagneert door de korte filmpjes die wij, die onze jongeren veelal bekijken. Ja, middels de sociale media. En dus we zien daar ook een kortere aandachtspannen, kortere focus.
0: Ja, dat is ingebed in zo'n groot totaal dat het bijna lastig wordt om daarover te praten, vind ik. Omdat je het nooit helemaal kunt vatten. De voeding speelt een rol. Ja. Hoge suikerlevels. het stilzitten met een beeldscherm. Ouders die allebei moeten werken omdat alles zoveel duurder is geworden. Minder aanwezigheid mogelijk. Er zijn nog zoveel meer aspecten.
1: Ja, zeker. Ja. Het is verminderd buitenspelen, is er ook een van.
0: En ook wat ik merk is dat er steeds meer protocolair gewerkt wordt, ook bij scholen, dat op het moment dat een jongetje terugslaat, en dat gebeurt 3 keer, dan zet het CEG erbij en komen er oude gesprekken en wordt er een heel procedure opgestart bijna. En wordt er dus op die manier heel erg naar de klachten en het probleem gekeken, alsof daar dus een probleem is. Dat weet ik op dat moment helemaal niet, of dat zo is, als ik zo'n verhaal hoor. En voorheen was dat volgens mij meer van het hoort erbij. Niet dat het per se goed is, maar ik heb ook de indruk dat er wat meer geproblematiseerd wordt vanuit al procedurele protocollen, af te vinken lijstjes. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nee, zeker. Nee, zeker. Ja, er moeten resultaten behaald worden. En de inspectie heeft daar natuurlijk ook bepaalde eisen opgelegd die niet altijd even goed uitpakken.
0: Ik zou denken in zo'n situatie, als je met een kind en een ander kind af en toe een opstootje hebt. Ja, ik heb in mijn tijd dat mijn kinderen die leeftijd hadden dan gezegd, zullen we die ander even uitnodigen om een keer te komen spelen?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, of laat ze het gewoon even uitvechten zelf. Hè? Dus in de meeste gevallen zullen ze elkaar niet echt de hersens inslaan. Ze zullen even een hiërarchie uit en een beetje testosteron uitvechten, zoals dat vroeger ook ging. Gewoon zonder ouderlijk toezicht.
0: En zonder CEG.
1: Zonder CEG, zonder protocollen. En ook zonder te veel praten over. En dat is ook eentje die we veel al inzetten. Dus het spreken over, het verbaliseren, het therapeutiseren, het analyseren van de gebeurtenissen. Ik maak altijd graag de vergelijking met het kind dat valt. En waar plus 30 jaar terug viel het kind, stond zelf op, stelpte zelf zijn bloed, droogde het bloed van zijn knie, suste zichzelf, hervatte het spel ook zelf en ging weer door. En het event was niet vergeten, maar wel op de achtergrond geraakt. En als we nu kijken wat we aan het doen zijn, in mijn optiek te veel. Op, en zeker op sommige facetten, is dat we het kind valt. Hè, de metafoor voor een event. En we gaan daar over praten en het navragen en het verbaliseren en het nog eens weer toetsen. Hoe is dat nou? En we pakken het op schoot of we zetten het op de bank. En we doen een iPad ervoor en een lolly in de mond. En we keren er nog eens een aantal keer naar terug. En wat we niet aan het doen zijn, wat we vooral veel aan het doen zijn, waar ik ook een oproep voor doe, is dat we onze kinderen en onszelf overigens ook veel vaker, want deze tendens zal even gaande. Dus ik val onder de categorie millennial. Daar zie je dit echt wel veel meer op poppen. Dat we dus onszelf en onze kinderen eigenlijk niet meer uitnodigen om weer het spel of alias het leven weer te gaan hervatten met het event wat daar heeft plaatsgevonden. En waarom? Omdat we, waarom we niet hervatten is dus omdat we een bepaald verhaal hebben gepresenteerd gekregen. En we denken, oké, we moeten hierover praten, anders gaat het een eeuwig trauma worden. Door dat niet te doen, ga je het dus heel veel aandacht geven, waardoor je dus onbedoeld vaak en onbewust ook vaak eigenlijk het event veel groter maakt dan dat het eigenlijk werkelijk is.
0: En eventjes terug naar, want ik bleef even hangen toen je zei, in plaats daarvan gaan we het nu op schoot nemen. En toen dacht ik, hey, maar wacht even, die nabijheid is wel van belang. Zo bedoel je het waarschijnlijk wel in bepaalde situaties waarin je ook helpt het kind te reguleren en juist niet alleen laat.
1: Zeker, zeker. Dus de boodschap moet altijd zijn, doe beide. En pas het bij de context. Dus als een kind wat valt en heeft een klein beetje bloed op de knie, dan is dat misschien een 10 seconden kwestie. Je gaat even naar je kind toe. Je doet even een aai over de bol. Goh, wat zal je geschrokken zijn? En pleister erop en weer door. En natuurlijk dat is contextbepalend. Want als er iets groters is, dan is er iets anders misschien aan de hand.

0: Ook over dat je meer blendend wilde werken dan wat er in de GGZ gebruikelijk is. Ik zit heel erg in dat traumasensitief aansluiten. En waarin ik ook wel aanhaak op wat je zegt. Er wordt dan te veel, ja, wat je dan noemt in vakjargon, het geverbaliseerd. Er moet over gepraat worden. Maar daarin wordt wat mij betreft vaak vergeten dat er ook een lijf is en een energieveld waarin ook dingen in beweging willen komen. En als ik een coach traject heb met wandeling in de duinen, doe ik dat over een langere tijd, een uur per keer en met flinke tijd ertussen. Dan kunnen ook dingen hun plek vinden, in beweging ook, ook in stilte, lopend dezelfde kant op. Hè. Dus in plaats van dat je tegenover elkaar zit omdat er gepraat moet worden, merk ik dus een enorme vooruitgang als je, ja, letterlijk vooruit gaat. Maar dat er ook gewoon stilgezeten kan worden zonder iets te zeggen. Dat er gevoeld kan worden. Ja, en ook geroken, alle zintuigen kunnen open.
1: Ja, ja, dat is dat stuk, zeg maar, aandacht geven aan het event. En daar ruimte voor bieden. En de tweede stap is, oké, hoe ga je dit event integreren in je huidige leven? Want dat is uiteindelijk... ja, eigenlijk de enige keuze die je hebt. He, dus dat je niet, en dat je, mijn beeld hierbij is dat je niet gaat blijven rumineren erover en piekeren en spreken over. Waarom? Omdat we dat dan dus extra sterk maken en bekrachtigen, ook neurologisch. En dan kom je een beetje op dat tweedeling, de slachtofferschap versus eigenaarschap. Je kunt daar echt wezenlijk anders je leven op indelen. En we zien ook als we kijken, ja, dit gaat dan een beetje over een type karakter, maar ook gevoed door een breder maatschappelijk beeld. Hè, welke keuze je kunt gaan nemen. Ga je focus hebben op wat jou is overkomen en daar je leven omheen bouwen? Of ga je je focussen op een nieuwe toekomst creëren? En wat jou is overkomen, heus een goede plek geven. En zeker ook eens in zoveel tijd gewoon gedegen ook echt aandacht geven. Want dat moeten we ook doen. Anders ligt het op de loer en hapt het toe, zeg maar, als we ons wat zwakker gaan voelen. Of hapt het toe wanneer we er eigenlijk helemaal niet om vragen. Dus je moet dat ook gewoon gericht, gedoseerd aandacht geven.
0: Ja, en waarbij ik even wil opkomen voor degenen die geleerd hebben van jongs af aan dat zij niet ertoe doen. En dat ze zich maar beter stil kunnen houden. Voor deze mensen is het juist een enorme stap om zich toch uit te spreken. Zeker als grote events hebben plaatsgevonden. Waar ik ook aan aanhaak wat je zegt, het is belangrijk dat je je niet helemaal in je verhaal gaat blijven hangen. Hè? Het is ook zo, wat ik gemerkt heb, het is ook belangrijk dat je jezelf daarin kan dragen, maar dat is soms niet mogelijk. Dus dat is dan ook een zoektocht in het leven, dat je eerst die co-regulatie, dus met een ander, en dat is soms middels woorden, of soms toch wel met die klaagzang, en uiteindelijk naar eigenaarschap kunnen gaan. Daarvoor is ook een bepaalde draagkracht nodig, een bepaalde bedding, waar ook aan gewerkt moet worden, en dat je niet altijd in je eentje kunt doen.
1: Absoluut, ja. Ja, en het is ook denk ik goed om nog even expliciet te noemen, want er zijn twee groepen in waar ik het over heb. En het verschil is eigenlijk cruciaal. Hè. De eerste groep is de groep mensen die fors getraumatiseerd zijn, fors uitvallen, een ontwrichtende thuissituatie hebben, een psychose ervaren, autisme, fors autisme, et cetera. Al die, die waar we te voor zetten. En er is de andere groep, en die is wel ook echt veel groter. Dat is de groep mensen die een live event meemaakt, een gebeurtenis meemaakt, die bij het leven hoort. En dat kan ook voor sommige mensen een forse zijn. Hè? Een overlijden is er ook zo eentje. Of een scheiding, of een verhuizing. Maar dat is wel... Het verschil is wel cruciaal. Want voor die eerste groep, daar hebben we eigenlijk al onze maatwerk die we tot op heden vandaag ook hebben opgebouwd en ingericht. Hè. Dus daar hebben we een therapeutische interventie voor bedacht. Ook medicamenteuze behandelingen. En zij moeten dat ook krijgen. Niet ellenlang, mijn advies. Zeker kijk naar, Ja, maar bij sommige mensen is het een levenslang iets natuurlijk. Maar die tweede groep, daar spreek ik eigenlijk vooral tegen. Dus die tweede groep, dat zijn

0: zijn in de basis sterkere mensen. En wij mensen zijn sterker dan dat we denken. En onze kinderen zijn ook sterker dan dat wij ze op dit moment inschalen heel vaak. En slimmer en inventiever en probleemoplossender. Dus die tweede groep, daar richt ik mij vooral op.
1: Ja, ik moet even aan mijn eigen boek bedenken. Van klagen naar het noemen van behoeften. Wat komt er in plaats van klagen? Als je wel oprecht wil blijven. Dat is 4 jaar lang de training geweest, waardoor dat boek ontstaan is. Klaagvrij maandag. En daar haakt het weer een beetje op aan, ja.
0: Ja, zeker. Ja, maar dat is exact. Hè. Wat is er dus daar? Dat heb jij ook, als het goed is, aan de lijf ondervonden. Wat komt
1: ja, en wat, wat levert het? Het is ook leuk om soms te experimenteren. Zo heb ik een jaar geleden in het klooster in Arnhem een weekend een soort training workshop gedaan. Dat ging over mindfulness en clown. Ik heb ooit eens in de ver verleden een jaar een clownsopleiding gedaan. Dus ik ging daar wel van op aan. En mindful en clown, het integreerde me wel. En ik heb in die tijd ook besloten van ik zeg helemaal niks over mijn eigen levensverhaal. Of in de periode waarin ik gezeten heb. Die toen afgelopen jaren best intens is geweest. Zeg ik even helemaal niets over bij deze groep. Dus ik heb van vrijdag tot en met zondag niets verteld over mijn situatie die toen echt zeer in mijn frontale kwab zat. En ben dus heel erg helemaal me laten indompelen in die workshop van 3 dagen. Heel erg mindful. En met clown, dat gaat ook heel erg over in het hier en nu zijn. Kunnen werken met wat er op je afkomt en daar weer iets aan toevoegen. Eigenlijk net het echte leven. En waarbij we ook wel presentaties aan elkaar gaven die ook wel tot hilarische situaties leiden en veel gelachen. Ik heb in die tijd ook wel een boek gekocht over ademwerk. En ben ook weer begonnen met in mijn koude bad achter in de tuin stappen elke ochtend. Dat alles heeft er wel bijgedragen dat ik mezelf ook beter leerde dragen in het ongemak. En nog steeds niet in het idee dat je het alleen moet doen, want ik geloof niet dat wij daarvoor in de wereld staan. Maar wel, daarin kun je echt wel experimenteren van hoe werkt dat dan? Dat ik wel eerlijk blijf naar mezelf, maar wat nou als ik het niet op die manier zoals ik het altijd deed uitdraag? Wat heb ik dan nog nodig, zeg maar? En ik kwam daar heel bijzonder opgelicht van terug.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Maar wel samen met ademwerk en met mindfulness eigenlijk, hè? En plezier.
0: Ja. Ja, nou, dat zijn ook super, super goede dingen om te doen. Hè? Dus dat plezier wat jij daar noemt, dat is die humor die je zeker mag inzetten. Vooral voor onze jongens is dat een hele, hele fijne, een hele handige. Maar er komt gewoon. Kijk, ja, je geeft één plant heel veel water en pokon en de andere niet. Ja, welke gaat groeien? Als jij inderdaad veel gaat spreken over of het continu het verleden eigenlijk naar het heden haalt en naar het nu, dan zul je ook iets anders krijgen in het heden en de toekomst. Dus daar zit echt een groot verschil. En dat betekent niet dat je daar niks mee hoeft te doen of moet doen. En zo, voor de een werkt koude baden of ademhaling. Voor de ander werkt sport. Bedenk iets. Ik bedoel, dat is voor heel veel mensen natuurlijk iets anders.

0: en hier zeg je iets over de toekomst. Dus je toekomst hangt heel erg af ook van je gedrag. Heb ik wel een mooie stap in kunnen zetten door intenties te zetten. Hoe zou ik het liefste willen? Maar dat heeft ook te maken met wat sta je zelf toe? Kun je geloven dat het ook mooier mag worden voor jou? Zo niet, dan kun je alsnog een stapje terug doen en zeggen tegen jezelf, nou stel dat het wel mogelijk zou zijn. Daarmee open je alweer een andere optie. En dan denk ik toch aan kwantummechanica, dat alles in energie al aanwezig is. En als je er je aandacht op focust, dat het ook tot vorm kan komen. Dat vond ik vroeger gewauwel, maar ik heb het daar zoveel mee geoefend dat ik heb dat gewoon waarheid zien worden. Dus ook intenties zetten en voorstellen van hoe het nog mooier, toch beter zou mogen worden voor jou. Jou ook, ten dienste van alles om je heen en ook van andere mensen. Dat werkt enorm sterk, want je gaat je er toch ook naar gedragen. Zodra je je gedrag daarop kan aansluiten op de intentie die je zet en jezelf ondersteunt met voeding, met slaap, met fijne mensen om je heen, met een dagje sauna als je dat kan betalen. En anders ga je het gewoon op een andere manier doen. Dan werk je ook toe naar een beter leven, heb ik gemerkt.
1: Ja, 100%. Ja, wat jij daar inderdaad doet, is eigenlijk, dat voert terug op dat intentioneel leiderschap of intentioneel in ieder geval leven. Waar ik dan veel mee werk, is oké, wie wil jij zijn om dingen dus te kunnen bereiken? En daarvoor is eerst inderdaad een bepaalde toekomstbeeld überhaupt

0: voor jezelf mogelijk maken om voor te gaan stellen in middels een visualisatie. Maar nodig. En vanuit daar, hè, dan inderdaad, wie wil jij daarin zijn in dat toekomstbeeld? Als je dat voor jezelf heel goed definieert, dan hoort daar ook een heel scala aan gedragingen en gedrag, maar zeker ook gedachten en gevoelens. En daar, die poppen natuurlijk ook op. Hè, dus dat is niet, die kun je niet per se tegenhouden. Maar waar je wel grip en regie over kunt hebben, is jouw gedrag die je daaraan koppelt en de woorden die je spreekt. En als je dat natuurlijk, als je je daarin traint en oefent, en dat vraagt weerstand en discipline en moed ook in eerste instantie. Maar dan zal dat altijd vele malen lichter zijn dan wanneer je vasthoudt aan een bekend patroon waarvan je eigenlijk donders goed weet. Want de meeste mensen weten heel goed dat dat niet een dienend of helpend of liefdevol of leuk patroon is. Maar die zijn veel te bang of denken inderdaad, het is niet mogelijk of niet voor mij weggelegd, et cetera. Nou, dan komt dat stukje, dat is een beetje een fixed mindset versus een grow mindset. Maar ja, als je ziet dat er ook zaken voor jou mogelijk zijn, ze wilt gaan pakken, dan heb je ze te gaan definiëren. En dan heb je een soort plan voor jezelf uit te gaan stippelen en daarnaar te gaan gedragen.
1: Ja, en daarin kun je ook bewust kiezen door wat ik 5 jaar geleden al deed. Wat er op mijn netvlies en mijn trommelvlies komt, bepaal ik zelf. Dat heb ik toen heel duidelijk neergezet. Dus ik ben gaan stoppen met radio luisteren, tv kijken, kranten lezen. En ik ben meer bewuster gaan kiezen naar Spotify-lijst opzetten als ik in de auto zit, of bewuster een documentaire te kijken waar die mijn blikveld weer kan verruimen. En natuurlijk, je krijgt altijd het nieuws zijdelings met je mee, dus je staat niet helemaal vreemd in de wereld daardoor. Maar ik merk wel dat ik veel dichter bij mijn natuur kan komen. En er is een hoop angst wat in de wereld wordt gebracht, waardoor je eigenlijk weggaat van een bepaalde creatiekracht voor jezelf. Je gaat het niet meer geloven, je raakt het eigenlijk kwijt. Dus daarin heb je ook keuze te maken. En ook de suikerrijke voeding, al die dips die je continu door de dag heen probeert weer weg te snijden, die zorgen er ook voor dat je niet in die intentie verder kan geloven. Dus al die dingen die eigenlijk als vanzelf op ons af worden gesodemieterd, daar heb je ook grenzen aan te stellen om vervolgens de weg vrij te maken voor die intenties en om ook daar passend gedrag op te kunnen. Want anders wordt het je bijna onmogelijk gemaakt. Maar zorg ervoor dat je ook in je taal daarin bewuste keuzes maakt, want het wordt mij niet onmogelijk gemaakt. Nee, dat is ook maar taal. Het helpt mij om nog sterker te gaan staan en te kiezen wat klopt hier nu echt. En door al die tegenwerkingen vanuit het nieuws, de media, suiker, die voortdurend, zelfs als je je auto hebt volgetankt en je loopt naar de kassa, moet je al nee zeggen voordat je dat winkeltje ingaat tegen al die ziekmakende troep die daar ligt. Er ligt niks voedends. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk, dat we op die manier, het gaat allemaal om de veiligheid en de gezondheid van de maatschappij, zeggen ze. Maar overal moet je nee zeggen om maar niet ziek te hoeven worden van die troep. Hè? Dus het is voortdurend daar bewust in kiezen, zodat je echt kunt gaan op het pad waarvan jij voelt, ja, maar dit is voor mij weggelegd. Hierin kan ik echt ten dienste zijn voor de wereld, voor mijn kinderen. En op deze manier voel ik mij tevreden. En dat is al geluk.
0: Mm-hmm. Ja, je vat een heleboel dingen daar samen. Ik schrijf op dit moment een boek en dat heet, dat komt in oktober, najaar dus dit jaar, in de winkel te liggen. Krachtig opvoeden. Hoe leren wij onze kinderen sterk staan in de wereld van chaos en overvloed? Jij kaart aan. Eigenlijk, wij hebben continu sterk te blijven staan. Dus wat hebben wij daar heel scherp voor onszelf uit te zoeken, is wie wij willen zijn ook. En dan...
1: Nou, eigenlijk stiekem nog scherper wie we eigenlijk in essentie zijn. Nog niet eens wie we willen. Ja, dat willen we denk ik ook. Maar even los van wie we willen, ook nog wie we in essentie zijn, om daar weer naar terug te gaan.
0: Dan voer je terug naar, inderdaad. Ja, dat klopt. Ons lijf heeft echt geen suikers nodig. En alle troep die op dit moment wordt geboden. En het gaat verder dan eten. Want het gaat ook over alle materialistische dingen. Of over alle sociale media en technologie. Nou ja, noem van alles. Dat is iets wat we onszelf te leren hebben. En nog belangrijker, onze volgende generaties te leren hebben. Hoe blijf je daar sterk staan? Inderdaad, in een wereld die, vooralsnog vreselijk ongezond is en niet voedend is en ook niet helpend is.
1: Nou, het roept ons eigenlijk op deze wereld om weer terug te keren naar de essentie.
0: Ja, klopt, klopt, ja.
1: En de essentie van je boek, kun je daar nog iets over kwijt al?
0: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Het raakt alles waar wij het nu over gesproken hebben. Ja, de essentie van het boek is dat ik een aantal connecties verbind en dat we dus op dit moment paradoxaal genoeg met dus de vele individuele aandacht toch niet sterkere kinderen bouwen en ook geen sterkere volwassenen bouwen. We houden ze afhankelijk en klein en mentaal ongezond. Niet alle opzichten, maar wel veel en meer dan we eigenlijk met z'n allen zouden willen. Dus het legt bloot waar we, ja, een aantal verklaringen. De grootste verklaringen is natuurlijk, er zijn vier grote verklaringen, maar we hebben natuurlijk minder kinderen gekregen. Dus waar grote gezinnen eerder vanzelf meer de sociale dynamiek creëerden, hebben we nu in Nederland 1,4 kind gemiddeld per gezin. En dit 1,4 kind krijgen we ook na ons 30e levensjaar. Dus er is niet heel veel tijd. Dus we zijn gewoon ook zuinig op onze kinderen, logisch. En dan hebben we natuurlijk zaken toegevoegd, zoals comfort en technologie. Comfort is die, nou ja, verantwoordelijkheid hebben we weggenomen. We hebben zaken afgenomen, verantwoordelijkheid hebben we weggenomen. De samenleving, dus de community idee. We zijn van samenleving naar eigenlijk een individualistische samenleving gegaan. We hebben ze, de voeding is ook een hele belangrijke. En natuurlijk die hele technologie, hè, waar eigenlijk, ja, ik bedoel, zoals Jonathan Haidt ook zo mooi schrijft, we hebben ze enorm beschermd in de fysieke wereld. En dus volledig vrijheid geboden eigenlijk in die online wereld. Waar we met z'n allen echt wel nu wat wakkerder over aan het worden zijn. Maar nog, de technologie is ook vernuftig genoeg om daar toch weer allemaal zijwegen in te vinden. Dus die doet meer kwaad dan dat we willen. We moeten hier als ouders gewoon eigenlijk bovenop zitten. Hè? Want de vierde eigenlijk is die eigenwaarderevolutie, waar ik het eerder even over hadden. Over dat hele individualistische. En nou ja, we moeten een individuele aanpak bieden. Maar wat we daarmee over het hoofd hebben gezien is dat we dus geen individu zijn ten opzichte van niemand, zeg maar. Maar we zijn een individu ten opzichte van onze partner, ten opzichte van de vriendjes in de klas, ten opzichte van onze kinderen. En als we alleen maar aan onszelf denken, dan blijven we gedesillusioneerd en alleen en eenzaam achter. Dus het is natuurlijk, ja, we hebben ook de ander daar te moeten gaan zien. En
1: ik neem aan dat je daarin ook richtlijnen geeft, of richtlijnen handvatten voor ouders. Het eerste wat in mij oppopt is dat het ook moed vraagt van ouders om te begrenzen en om te sturen op wat wel klopt. Dus hè, de game-industrie zuigt de kinderen ook volledig naar zich toe. Er zijn heel wat jongeren die tot zelfs 15 uur per dag, begrijp ik, aan het gamen zijn en ook eigenlijk niet meer meedoen met vrienden om buiten iets te ondernemen. En om daar als ouder paal en perk aan te stellen en richting te geven, al wat van een vroeger moment. Het is natuurlijk ook wel zo makkelijk als je zelf eigenlijk als ouder ook al een beetje op je toppen loopt. Om het kind eigenlijk daarin te begrenzen op een nuttige manier. Gelukkig zijn daar wel weer hulpverleners voor. Het Trimbos Instituut of zo'n coach in België die ik eens een keer heb benaderd, die het heel goed gedaan heeft. Maar daarin gaat het vooral om de ouders, of de moeder in dit geval. Die op een hele gezonde manier daarin richting kan geven. Maar ook naar zoons bijvoorbeeld. Hè. Dus de moeder-zoon relatie, de weerstand die je kan ervaren bij pubers. En dan blijven staan als moeder, als vrouw, als mens. Vanuit liefde voor jezelf en voor je kind. En vanuit het weten dat het een bepaalde richting wel de beste is. En daarin te durven blijven staan. Dat is een hele ontwikkeling ook.
0: Zeker, ja. Begrenzing is een enorm rode draad in dit geheel. En begrenzing is niet pesten of plagerij, maar dat is eigenlijk een voorwaarde voor uiteindelijk vrijheid. Dat geeft een kader en een construct en dat is uiteindelijk onze grootste taak. Wij willen zelfstandige, autonome volwassenen creëren als ouders.

0: En een kind heeft daarin begrenzing nodig. Dus heeft ook uitgelegd te krijgen hoe dingen soms werken. Hè. Vanuit daar bouwen we aan een moreel kompas. En vanuit daar kun je daarna meer vrijheid bieden. En zullen ze meer gaan exploreren. Maar dat is in een wat later stadium. Dus niet als de kinderen echt jong zijn.
1: Nee, en hier noem je het uitleggen aan hun. Dat is een beetje verbaliseren zou je bijna zeggen. Maar het is ook gewoon het voorleven.
0: Zeker, 100% voorleven ook. Ja, ja.
1: En de focus op de fijne samen dingen. Om het te laten voelen hoe fijn het samen is. Door gewoon te doen, te zijn.
0: Ja, ja, dan komt het show don't tell stuk naar voren. Hè. Dus ja, hoe wil jij dat er inderdaad voorgeleefd wordt? Kijk, je kan inderdaad vertellen aan een kind. Oké, ik wil dat je zorg draagt voor andermans spullen. En vervolgens ben jij die ouder die per ongeluk net even de bumper van een andere auto aanraakt en dan heel snel doorrijdt, ja, dan garandeert dat jouw kind het laatste zal onthouden. Dus natuurlijk, daar gaat het ook over. Ja, en dan nogmaals, wie ben jij dan te zijn? En dan handel je daar dus naar. Hè? Dus die ook congruent hebben. Wie...
1: Ja, en wat ik vooral goud vind, is gewoon het werkelijk aanwezig zijn. Gewoon het er zijn. In huis, om huis, of samen op pad. Maar door echt aanwezig te zijn in jezelf en in het hier en nu, ben je beschikbaar. En ook al wordt er dan geen appel op je gedaan, dan is dat wel het goud wat gecreëerd wordt en waar je de kinderen ook in rust in meeneemt. Dat is het reguleren vanuit de polyvagaaltheorie, waar ik heel fijn in thuis ben inmiddels. Je merkt het. Als je zelf er echt bent, dan merk je daar effect van. Dat is volgens mij gewoon een heen en weer spel van golflengtes, van hartgolflengtes, hersengolflengtes. Dus op het moment dat een kind aan het trippen is of echt een beetje op een vervelend vlak zit, zou je denken, kan je ook even kijken waar zit ik?
0: Ja, ik zou deze. Dit is betaal met je aandacht. Dit is oprechte, dus vanuit de psychologie emotioneel beschikbaar kunnen zijn. En ik zou beschrijven meer vanuit de hechtingstijlen dan. En wij mensen zijn sociale dieren. Wij kijken heel erg met onze spiegelneuronen ook af bij de ander. Hoe reageert de ander? Het is een hele fijne en verfijnde ook techniek en wat wij als sociale wezens heel erg hebben. En daar gaat dit over. Dat je deze kleine signalen opvangt of niet. En zeker als ouder ben jij de eerste aangewezen persoon. Want ik wil nog echt wel aanhaken ook wat jij net zei over de moeder vooral. Maar de vader moet ook meedoen. En idealiter doen we allemaal mee. Hè, met een correctie hierin terugbrengen. Vaders hebben ook een enorm grote rol in het opvoeden van onze kinderen. En opvoeden klinkt misschien heel zorgend en verzorgend, maar opvoeden gaat ook over wat kan wel, waar liggen de grenzen, wat doen we vooral. Hè? Een stukje discipline moet doorzetten. Soms is het gewoon ook niet lullen, maar poetsen.
1: En dat is denk ik ook waarom ik moeder vooral zei. Omdat het vooral, dat is mijn aanname, voor moeders een rol is om te blijven staan. Ja. Omdat vaders dat vanuit gezonde ontwikkelde mannen, als die vader zijn, doen dat van nature als het goed is, dat blijven staan. En vrouwen zijn eerder, vloeiend. En als dat samenkomt, heb je een heel mooi, gezond, ontwikkelde man-vrouw relatie waarin je elkaar aan kan vullen. Als een vrouw daar, of alleenstaande moeder, of sowieso, zeker in een relatie met een jongen of opgroeiende jongen, is dat een enorm mooie uitnodiging om echt ook te blijven staan daarin. Ik vind dat een hele mooie, krachtige uitnodiging.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Klopt. En inderdaad, dus vaders hebben dat over het algemeen meer van natuur, alhoewel we dus een verschuiving daarin zien. Hè? Dus dan die feminine kant binnen mannen wordt hen ook verteld dat ze dat meer en meer moeten laten zien.
1: Een disbalans in hormonen door de chemicaliën, heb ik begrepen, waardoor testosteron bizar laag is en er dus nog weinig mannen zijn, wat mij betreft, die echt blijven staan vanuit nature.
0: Ja, ja, klopt. Die speelt ook een rol, zeker. Ja.
1: Dat is niet in het belang van de kinderen, denk ik dan. Maar goed, wij vrouwen en wij mannen hebben allemaal nog wat te leren.
0: Ja, nee, ja, evolutionair hebben we natuurlijk. Het is niet zonder reden dat er een man en een vrouw nodig zijn voor het grootbrengen van onze kinderen. En vrouwen hebben daar die feminine kant, meer het verzorgende.

0: een stuk in te verrichten om het heel uit elkaar te halen. Maar mannen hebben daar echt de masculine kant in te brengen. Dus ruig spel in te zetten. Nou ja, inderdaad, natuurlijk begrenzing. Idealiter voeg je beide. Dus als je nu, als je bijvoorbeeld alleen, en want heel veel. Ja, heel veel kinderen groeien ook op in vooral met moeder door tot 40% aan scheidingen. Dus ja, deze kinderen groeien met name door moeders op, nog altijd. En op school natuurlijk ook een. Die beiden hebben natuurlijk een grote rol in de opvoeding. Of in ieder geval in het beeld wat we meegeven. Dus dat zijn hele vrouwelijke interventies. En wat jij zegt, gemiddeld genomen vinden vrouwen het lastiger. En dat is ook veel wat ik zie. Die vinden het lastiger om daar een begrenzing te geven. En te blijven staan en te zeggen, nee, dit is de keuze. Of er is geen keuze, we gaan dit doen. Want X, Y of Z, je moet op tijd op school zijn, weet ik veel. Noem iets.
1: Ja, en dat blijven staan heeft alles te maken met zelfrespect. Dus dan, en dat komt weer voort uit, nou ja, kijk eens naar je eigen jeugd. Of misschien wel voorouderlijke dingen die doorgegeven zijn. Dus het is een en al uitnodiging om te blijven staan in wie jij bent en wat jij ervaart wat kloppend is. Maakt niet uit of het een zoon of een dochter of wie dan ook is die dan ook iets mag vinden. Maar nog steeds kun jij gewoon blijven staan. Maar dat stukje zelfrespect is daar een heel belangrijk onderdeel van.
0: Ja, en het verhaal wat we denk ik ook met elkaar allemaal vertellen en dus met name vrouwen ook verteld hebben, maar mannen dus ook, met dat een emotie van het kind er altijd moet zijn. En dat je bijna evil bent als je hem aan banden legt of als je er geen gehoor aan geeft. En ja, contextafhankelijk, je moet soms aandacht geven aan emoties, maar een drammend kind wat snoep wil in de winkel, dat werkt juist beter om het gewoon daar te laten drammen en zelf door te gaan lopen. In plaats van daar de discussie bijvoorbeeld gaan aanvoeren, aanvliegen of een soort onderhandeling met deze 2, 3, 4, 5, 6-jarigen te gaan plaatsvinden. Dus
1: en wat ik hier de combinatie is, zelfrespect is één, zodat je weet van hey, nee, ik zit hier even wel in mijn stuk wat ik nu zeg, daar blijf ik bij. En ten tweede het werkelijk aanwezig zijn. Dus als je thuis komt van een lange dag werken intensief en je puberkind begint meteen over een frustratie met, nou, maakt niet uit, een vriendje of eigen broer of zus. En is heel dwingend omdat hij daar de aandacht op wil. Als je dan op dat moment, of je nou een moeder of vader bent, werkelijk aanwezig bent in jezelf en met het kind. Je weet, je neemt die ook graag serieus. Maar op dat moment voel je, nee, dit klopt voor mij nu niet. Op deze manier kan ik niet luisteren. Dan is daar ook gewoon een grens. Nee, ik kan, als je wil dat ik naar je luister, zullen we een ander moment moeten pakken. Ik kom net terug van een drukke dag werken. Ik land nu eerst even thuis en daarbij stand houden. En daar ook naar handelen. En dan zul je ook zien dat je kind wel weer een weg vindt. En ook al is dat even niet zo. Maar dan is dat wat belangrijk is.
0: Ja, absoluut. Ja, en daarna.
1: Dus die twee aspecten van zelfrespect en het werkelijk aanwezig zijn. Maar het niet per se hoeven oplossen voor iedereen om je heen. En dat is natuurlijk wel een beetje een vrouwending, hè, wat we geleerd hebben.
0: Ja, 100%. En wij trekken ook dat naar ons toe, in veel gevallen. En wij nou, noem het vervullen van ook een bepaalde behoeftebevrediging. Maar wij maken onszelf ook als vrouw veel te belangrijk. Hè? Dus het hele huishouden, rijlen en zeilen, de verjaardagsfeestjes, de kleding, weet ik veel, noem het maar op. Wij denken dat we daar beter in zijn, belangrijker in zijn, dat beter kunnen. En we trekken dat naar ons toe. En als Ik heb met mijn man bijvoorbeeld. Hij doet zijn familie en verjaardagen en cadeaus. En ik doe de mijne. Maar als ik niet oplet en ook met klasse-apps is dat ook. Of verjaardagsfeestjes van al onze kinderen. Ik word geappt. En ik word betrokken daarbij. Nou, daar heb ik dus als vrouw actief ook iets in te doen. En natuurlijk is dat voor iedere vrouw, moet zij dat zelf natuurlijk beslissen. Maar ja, zorg dat je kinderen zelf kunnen koken. Zorg dat ze vanaf hun derde zijn kinderen eager om te gaan helpen in het huishouden. En het huishouden en jouw gezin is een mini-samenlevingje. Dus zorg dat ze vanaf dat moment gaan bijdragen in het huishouden. En niet alleen hun eigen kamertjes, want dat is individueel. Maar ook voor het collectief. Dus de gemeenschappelijke ruimte, dus de keuken, koken, vaatwasser inruimen, dat soort dingen. En ben geen taxichauffeur tot lengte der dagen.

0: of bank of controller of schoonmaakster of kokkin. Nou ja.
1: Ja, en het vanuit het samen doen.
0: 100%. Ja, en nou en nog sterker, vanuit samen doen is één. Maar ik zou eerder willen pleiten voor streven naar zelfstandigheid. Omdat uiteindelijk jouw kind, je wil een zelfstandig volwassene de wereld in helpen, die uiteindelijk ook zijn eigen was kan doen. En haar eigen was en haar broek en zijn broek, et cetera. En niet vanuit alleen maar, je moet het allemaal alleen kunnen, zeker niet. Hè? Dus, maar nou ja, er zit wel een bepaalde tendens in dat we onze kinderen, we geven op dit moment ongelooflijk veel in handen en nemen ze ook heel veel uit handen door die comfort die we allemaal hebben gecreëerd, wat natuurlijk heel veel goeds doet, maar waar dit ook een keerzijde van is.
1: Dus op weg naar zelfstandigheid in samenhang met elkaar.
0: 100%, graag. Ja.
1: En je boek komt uit in oktober. Nog een keer de titel?
0: Krachtig opvoeden.
1: En de ondertitel had je ook zo mooi.
0: Ja. Hoe leren wij kinderen sterk staan in een wereld vol overvloed en chaos?
1: Dankjewel voor dit interview.
0: Heel graag gedaan.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er... In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

Welkom bij Song from Ireland. Ik zit klaar, luisteraars, om u 2 uur te trakteren op fijne muziek uit Ierland. En om te beginnen heb ik hier de cd van Fianna Ní Conaill. Something Old, Something New, zo heet die cd. Die lag al een tijdje op mijn tafel, maar om de een of andere reden heb ik er nog niets van gedraaid. En dat gaat vandaag wel gebeuren. Fianna speelt harp en ze wordt begeleid door Alan Reed op bouzouki en baran, Denise Kennedy op piano, Malcolm Bushby op violin en Yuna Heaney, violin, viola en cello. U kunt luisteren naar New Mama's Pot, Love is Real en The Roscommon Reel.

Nellie's Hornpipe, gecomponeerd door Dennis Carey. En Sophie's Chance door Fiona Niconnell. Twee hornpipes waren dat. En hier komt Stephen's Dream.

Dat was The Mist-Covered Mountain en The Idle Road. Twee jigs, gespeeld door Breed O'Gorman. En ze gaat verder met Aldin River, en dat is een wals.

hoorde Breed O'Gorman van haar cd The Idle Road. Was dat Liam's Child en La Faille Breed. Ik ga verder luisteraars met de cd Urnua van Eamon Coughlin en Francis Cunningham met Carl Hessian. Het zijn allemaal tunes geschreven door Carl Hessian op deze cd. En u kunt luisteren naar Sporting Galway, The White Plains en Threadneedle Reel.

Ornoa heet de CD. De muzikanten zijn Carl Hessian, Imar Coughlin en Francis Cunningham. U hoorde nog Lynx by the Bay en Salt Hill Prom. Ik heb hier de CD van Rosie McKenzie. Rosie komt van Cape Breton. Haar CD heet Atlantic. U kunt luisteren naar The Beginning Jig, Coster's Welcome en Willis's Waltz Behind the Bar.

Het eerste uur zitten alweer bijna op, luisteraars. Maar u weet het, na het nieuws komt er nog een heleboel muziek uit Ierland. Dus blijf vooral luisteren. Ik sluit het eerste uur af met Rosie McKenzie. Sailing over Greenwich, The Hunter en Hike to Cassis.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag

0: Reed een 19-jarige automobilist, een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Welkom terug bij Song from Ireland, luisteraars. De tweede uur is begonnen met The Denon. U hoorde de Cameronian Reel en de Doon Reel. Dan krijgen we Eva Nieri met Aanzacht na een aanzacht. Cole Murphy met The Denon in Sean Sacchio en The Mason's Apron. En dan Glennett met Conlach Glas à Fauvert.

En hier komt Tony McMahon met Noel Hill, The Maids of Castlebar en The Collier's Reel. Dan Mairead Ní Donnell met His Father Leon Wami. En Buttons and Bows, The Danish Queen.

U luistert naar Song from Ireland. Dan krijgen we Glennett met Cucunandy en The Drug of Brown Ale. En Mary Bergen, The Flogging Reel, The Ivy Leaf en Trim the Velvet.

komt hier Dolores Keane met Jimmy Momilestor. En dan Barry Gleckin met John Seward, James Burns, Pretty Peg en Miss Patterson's Slipper.

Triona niet Donald met The Wee Lass on the Bray. Dan komt hier Paddy Keenan met The Ballintore Jig. En dan Gillian O'Malley met Katie Gavins, The Killaturely Jig en The Killadoon Jig.

Bijna het einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. De playlist vindt u op de Facebookpagina Song from Ireland. Vandaag sluit ik af met Sorga Costello. Van haar album The Primrose Lass hoort u Master Crowley's The Trip to Preutzer en nog een klein stukje van The Fisherman's Lilt.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
3: Sank into Eden. We-

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Toen plofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

stand, please.

0: Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: bit, I just...
1: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's...